0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met daaraan explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vorige nacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het explosief kon onschadelijk worden gemaakt. Het is nog niet duidelijk wie de daders zijn. Volgens minister Dobrindt is wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
1: Omgang met sprengstof. Ook deze ervaring moet vorhanden zijn. Dat alles deutet niet op amateurhaftes Vorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage, met der we ons weiter auseinandersetzen moeten.
0: De Duitse regering kondigt extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen droneaanvallen. De president van de Spaanse exclave Ceuta aan de Noord-Afrikaanse kust waarschuwt dat de opvang van de minderjarige migranten die daar vorige week zijn aangekomen onhoudbaar is. Ongeveer de helft van de 2000 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. De president vraagt de rest van Spanje om hulp. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedvergadering van de bond in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf toen aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Infantino is kandidaat voor nog een termijn als FIFA-voorzitter. De verkiezing is in maart volgend jaar. En nog in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habib Sadeh was het wel wat afwachten wat deze wedstrijd ging brengen, met veel nieuwe speelsters op het veld.
2: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf, dus dat was even zoeken. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. En vandaag was het wel te zien. Dus we zijn super tevreden en heel positief. En onze nieuwe transfers waren ook goed. Dus vandaag hebben ze ook heel goed gepresteerd. Dus ik ben heel tevreden.
0: Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als OH Leuven ook die match wint, plaatst het zich voor de laatste voorronde die eind augustus wordt gespeeld. Het is licht bewolkt vannacht bij minstens 10 graden. Ook morgen meestal wolken, maar wel droog en tot 24 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: M&M.
1: Zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederlands-Limburg, in de buurt van Venray, blijft de brandweer op sommige plaatsen deze nacht nog nablussen, waarschijnlijk tot 6:00. De grote natuurbrand die maandag ontstond, was gisteren in de loop van de dag volledig onder controle. Maar waakzaamheid blijft geboden. Op sommige plaatsen wordt nu met meterslange waterslangen een vochtige laag gecreëerd om opflakkeringen te vermijden, zegt Harco Bergman van de brandweer.
1: We zien hier een natte stoplijn, die is 500 meter lang en die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken. Er komt als het ware een hele natte dweil in het landschap te liggen. Maar een van de eerste lessen die een brandweerman krijgt is de branddriehoek. Dat betekent brandstof, temperatuur en zuurstof is er nodig om een vuur optimaal te laten ontwikkelen. Dit systeem sloopt als het ware die branddriehoek. We gaan in ieder geval, ik denk tot 6:00 door, als er genoeg water wordt aangevoerd blijft. En dan is dit, die hele natte dweil helemaal goed gevuld.
0: Bij het blussen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch-Limburg. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Maar het is nog maar de vraag hoeveel vertrouwen hij nog krijgt. De Canadese premier Mark Carney zei alvast dat die Infantino niet meer vertrouwt na wat er boven is gekomen, maar dat de beslissing bij FIFA ligt.
2: They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point. Given what transpired and given the nature of what transpired.
0: Ook de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkte de Wit-Russische overheid bewust mee om vanuit dat land illegale migranten richting de Europese Unie te sturen. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Het is licht bewolkt vannacht bij minstens 10 graden. Ook morgen meestal wolken, maar wel droog en tot 24 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4:00, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naakstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 PV's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spillier van Bredene is het beu.
1: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naakstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat en alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht dat ze banden hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingenrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica, Laura Fernandez, kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA gisteravond beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Maar het is nog maar de vraag of hij overal nog voldoende vertrouwen krijgt. De Canadese premier Mark Carney zei alvast dat hij Infantino niet meer vertrouwt na wat er boven is gekomen, maar dat de beslissing bij FIFA ligt.
2: They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point. Given what transpired and given the nature of what transpired.
0: Ook de Europese voetbalbond UEFA gaf al aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. En dan in het echte voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habibzadeh was het wat afwachten wat deze wedstrijd ging brengen met veel nieuwe speelsters op het veld.
3: In het begin was het wel een beetje zoeken omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf, dus dat was even zoeken. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. En vandaag was het wel te zien. Dus we zijn super tevreden en heel positief. En onze nieuwe transfers waren ook goed. Dus vandaag hebben ze ook heel goed gepresteerd. Dus ik ben heel tevreden.
0: Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als OH Leuven ook die match wint, plaatst het zich voor de laatste voorronde die eind augustus wordt gespeeld. In het tennis staat Elise Mertens in de 16e finales van het WTA-toernooi in Toronto. Onze landgenote versloeg de Hongaarse Anna Bondaert na 3 sets. 3-6, 6-4 en 6-4. Haar volgende tegenstander is de Japanse Naomi Osaka, tegen wie Mertens al 8 keer eerder heeft gespeeld. 3 keer wist ze de Japanse te verslaan. Meestal wolken vandaag, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op, zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van der Rompuy. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Na een spoedvergadering sprak de hele FIFA-top zijn steun uit voor Infantino. Die lag onder vuur voor zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Hij had die plannen eerder al ingetrokken en de FIFA meldt nu dat er per brief excuses zijn gegeven aan de voetbalbonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, spreekt van een hybride aanval na het incident dinsdagavond op de luchthaven van Leipzig. Daar is een drone met een explosieve lading gevonden vlakbij een Oekraïns vliegtuig en een vrachtvliegtuig van DHL botste met een drone. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Wie achter de droneaanval zit, is niet duidelijk. Volgens minister Dobrindt gaat het om goed voorbereide professionals die een hybride aanval hebben uitgevoerd.
1: Omgang met sprengstof, ook deze ervaring moet voorhanden zijn. Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage met der we ons verder auseinandersetzen moeten.
0: De minister sluit niet uit dat er buitenlandse machten betrokken waren bij de aanval. In de straat van Hormuz voor de kust van Oman waren er opnieuw explosies vlakbij een schip. Dat zegt de Britse maritieme veiligheidsdienst. Het is niet duidelijk of de tanker geraakt is. Iran valt wel vaker schepen aan die een andere route nemen dan Iran heeft opgelegd. Intussen zou Iran wel een akkoord hebben met Oman over het beheer van die zeestraat waar veel olie- en gasschepen doorvaren. De schepen zouden dan via Iraanse wateren door de zeestraat moeten varen naar de Perzische Golf en via Omaanse wateren weer weg kunnen. Oman heeft nog niet gereageerd. Aan het station van Leuven is een man van 75 aangereden door een bus. Hij kwam onder de bus terecht en is zwaar gewond aan de benen. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde alvast een negatieve ademtest af. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met een dodelijke afloop. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet naar een nieuwe deelname aan de Champions League. Ze wonnen van het Servische Topola met 4-0. Voor coachster Habib Sandé was het afwachten wat deze wedstrijd ging brengen met veel nieuwe speelsters.
2: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. Dus we zijn super tevreden.
0: Zaterdag spelen de OHL-vrouwen tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Het weer, de dag begint grijs. Later komt er meer zon vanaf de kust. Het blijft droog met temperaturen tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.

picture taken on the wall.

0: eclipsbrillen raken stilaan uitverkocht. Als je de zonsverduistering volgende week woensdag wil bekijken, dan koop je beter snel een eclipsbril. Dat kan bij de publieke sterrenwachten en opticiëns, maar op sommige plaatsen zijn ze al uitverkocht. Zo'n bril is wel belangrijk om oogschade te voorkomen, zegt de Vereniging van Opticiëns.
1: De zon is natuurlijk zeer intens en heeft heel veel schadelijke UV-stralen die het netvlies van het oog kunnen beschadigen en kunnen zorgen voor permanente blindheid. Dus als we de zonsverduistering zouden bekijken zonder een eclipsbril, ja, dan gaan we permanent ons netvlies verbranden. En dan gaat je dus ook permanent slechter zien tot volledig blind kunnen worden.
0: In de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond het natuurgebied Spanjaardduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand. En de politie heeft er dit jaar al een 50-tal pv's opgemaakt voor seksuele handelingen. De burgemeester van Bredene, Kelly Spilier, is het beu.
2: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat. En alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven. Maar dat is het niet meer in de Spanjaardduin. En nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Na een spoedvergadering blijft de hele FIFA-top hem steunen. Infantino wou aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hij had die omstreden plannen eerder al ingetrokken en de FIFA zegt nu dat er per brief excuses zijn gegeven aan de voetbalbonden. En in het voetbal zelf nog hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet naar een nieuwe deelname aan de Champions League. Ze wonnen van het Servische Topola met 4-0. Trainster Ster Habibzadeh is tevreden.
3: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. Dus we zijn super tevreden.
0: Zaterdag spelen de OHL-vrouwen tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, dan mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Het is bewolkt maar droog met temperaturen tot 24 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw zonniger en warmer. Tegen zondag opnieuw tot 32 graden.

0: Mediatip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste...

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: allemaal toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
0: Geef me een pornoacteur met het eerste letter J.
1: Johnny Castle.
2: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
3: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
4: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
5: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
6: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruy.be.
8: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Luister.
11: De natuur ontwaakt.
10: En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
12: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Hey, goedemorgen. Het is 7 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Charlotte Krul.
3: De eclipsbrillen raken stilaan uitverkocht. Als je de zonsverduistering volgende week woensdag wil bekijken, dan koop je beter snel een eclipsbril. Dat kan bij de publieke sterrenwachten en opticiëns ook, maar op sommige plaatsen zijn ze al uitverkocht. Zo'n eclipsbril is de enige veilige manier om rechtstreeks naar de zon te kijken en je ogen te beschermen, zegt de Vereniging van Opticiëns.
4: Ja, dus die eclipsbril is wel de enige echt goede veilige manier om het juist te zien. Dus als je geen eclipsbril hebt, nooit rechtstreeks naar de zon kijken en geen alternatieven proberen te gebruiken, zoals een cd of dergelijke. Dit werkt allemaal niet, dit gaat je oog alsnog beschadigen. Dus de eclipsbril is de echte enige juiste oplossing om naar de zon rechtstreeks te kunnen kijken.
3: Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd aan het busstation in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. In de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond het natuurgebied Spanjaard. Duin. Dat ligt vlakbij het Naakstrand. En de politie heeft er dit jaar al 50 PV's opgemaakt voor seksuele handelingen. De burgemeester van Bredene is het beu.
5: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naakstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat. In alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven. Maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin. En nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
3: In Nederlands-Limburg is de brandweer gestopt met de grote natuurbrand in de buurt van Venraai na te blussen. De brand ontstond maandag en was gisterenmiddag volledig onder controle. Op sommige plaatsen legde de brandweer waterslangen om nieuwe opflakkeringen te voorkomen, zegt de veiligheidsregio Limburg-Noord.
6: Gisteravond laat zijn er nog enkele hotspots ontdekt. Een paar plekken waar nog vlammen omhoog zijn gekomen. Op dit moment is de situatie aardig onder controle. Er zijn geen hotspots, geen vlammen gezien. De brandweer is nog wel aanwezig en koelt nog op verschillende plekken, zodat de grond goed nat wordt en ook goed gekoeld kan worden, zodat er geen nieuwe opslagingen meer komen.
3: En Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Na een spoedvergadering blijft de hele FIFA-top hem steunen. Infantino wou aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hij had die omstreden plannen eerder al ingetrokken en de FIFA zegt nu dat er excuses zijn gegeven aan de voetbalbonden. Het is bewolkt maar droog met temperaturen tot 24 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw zonniger en warmer. Tegen zondag opnieuw tot 32 graden.
1: Het is donderdag, bijna vrijdag. Als je dat snel achter elkaar zegt, dan klinkt dat nog beter. Goedemorgen.

0: Het geloof is groot, op welke manier dan ook. Maar als er een religie is die ik absoluut wil volgen, dan is het toch wel die van Bebe Rexha en Faithless, A New Religion. Een hele goede morgen. Het is donderdag 6 augustus vandaag. Die start met veel meer wolken dan we gewoon zijn. Het zijn ook zo temperaturen die een beetje meer normaal zijn voor de normale gang in België. 24 graden. Dus als je de warmte uit je huis wil krijgen, ramen en deuren opengooien, zou ik zo zeggen. Want het is echt het perfecte moment. Je hoorde het daarnet ook bij Charlotte in het nieuws. Het wordt weer warmer dit weekend. Meer dan 30 graden, 32 graden, nu zondag zelfs. Dus de hitte is weer in aantocht. Dus als de verkoeling moet gezocht worden, ja, een zeer goed moment. Zeker om 6 minuten over 7, als je de vroege kant van de donderdag kiest, dan weet je altijd dat je goed zit. Ook hier bij M&M uiteraard. Met straks een Sabrina Carpenter. Ook een motivatie van Imagine Dragons. Maar eerst wil ik jou natuurlijk zien in de app van M&M. Die deal maken we op deze donderdagochtend. Want wie is er wakker met de bakker? Laat je maar eens zien in de app van M&M. Het is zeer simpel. Dat mag met een foto zijn. Het mag met een uitgebreid berichtje zijn. Bij je werkkracht, bij je aan het genieten van vakantie. Of een simpele goeiemorgen. Daar ben ik ook al zeer tevreden mee. Dus laat je zien nu in de app van M&M. Goeiemorgen.
1: M&M.
2: Wakker met de...

0: 0% kans op slechtgezind zijn. Dat is allemaal dankzij Sabrina Carpenter en Man Childs. M&M. En dat heb ik ook wel elke ochtend als ik de app van M&M openklik. Dus merci daarvoor, want dat is uiteraard dankzij jouw berichtje en heel veel volk weer aanwezig op deze donderdagochtend. We krijgen de groetjes van op de trein naar Sint-Niklaas en ook een goede morgen van Lucas Deleu. Maxime Verheijeren, die is er ook al bij, die is onderweg met de fiets naar het werk. Valeska uit Zelzaten, die stuurt goedemorgen uit de kinderopvang in Dendermonde met ook heel veel hartjes erbij. Gitano stuurt ook een goedemorgen. Ook een stralende selfie van Stefanie van Nuffelen gespot in de app van M&M, volop aan het werk. En dan is er ook Toke van der Herten uit Zelzaten, 24 jaar. Goedemorgen, Toke.
1: Goedemorgen.
0: Hey, het is al met een stralende dag. En ook voor iemand speciaal voor jou in de buurt.
1: Ja, klopt. Mijn vriend die is jarig vandaag, dus dat is superleuk.
0: Oh ja, dat uiteraard is dat heel leuk. Wat is de naam van de vriend?
1: Bjorn.
0: Bjorn. Bjorn, die wordt hoeveel jaar?
1: 29.
0: 29, voilà, dan is al die info al meteen helemaal compleet. Alright, Toke, maar je bent niet op dit moment bij hem. Maar zijn er dan wel nog leuke plannen voor vandaag? Of hoe zit het?
1: Ja, we zijn alle twee nu onderweg naar ons werk. En vanavond is de bedoeling om naar de cinema te gaan. En omdat je altijd gratis tickets krijgt op de dag van je verjaardag. Dus dat is
0: mega dat
1: leuk.
0: Zo?
1: Ja, dat klopt.
0: Oh
1: ja.
0: My god. Ik wist dat helemaal niet. En dat weet ik nu
1: voilà,
0: pas.
1: Met deze.
0: Amai, maar echt waar. Dat is een goede hint in het leven. Merci daarvoor, Toke. Ja. Oké, dus naar de cinema wordt er gegaan. Is er al een beslissing genomen over welke film dat jullie gaan kijken? Of mag hij dan kiezen voor zijn verjaardag?
1: Ja, hij mag sowieso kiezen, maar ik denk dat het wel Spider-Man gaat worden.
0: Ja, dat is... Ik zat even met Toy Story in mijn hoofd, maar toen dacht ik, nee, Bjorn, 29 jaar,
1: ja,
0: dat gaat niet zijn.
1: Ja? Dat is nog een twijfelgeval. Ah. Hij wil die ook graag zien en ik ook. En ja, ik ben meer van die films, omdat dat wel een beetje nostalgie is.
0: Maar... Ik snap het.
1: Ja, kijk, ik ga hem nog een beetje tijd geven om na te denken. Dus.
0: En anders is de volgende date ook al gepland, hè, Toke?
1: Voilà.
0: Al genoteerd. Toy Story, let's go. Maar kijk, ik ga jullie vooral laten genieten van de film uiteraard vanavond. Nu nog even gas geven tijdens het werk. Heel veel succes. En doe de groetjes aan Bjorn en wens hem een gelukkige verjaardag ook.
1: Dank u, dat jij.

Maar jouw item op je bucketlist ga ik straks weer op zoek. Dat is voor na 8:30. Update. Maar eerst, gezinsuitbreiding voor Meteor. En dat had je misschien niet direct verwacht. Zeker als je nadenkt over zijn relatiestatus op dit moment. Want Joris en Slim van Ooitsel zijn natuurlijk een kleine maand uit elkaar. Maar het is gezinsuitbreiding in echt de meest cute vorm. Want Meteor heeft een hondje geadopteerd. Het is een kruising tussen een Malteser en een poedel. Dus het is zo eerder een kleiner exemplaar. Het is met krulletjes, met een lichtbruine vacht. Ook zo een beetje wit. En echt, je ziet die foto's en je denkt echt, oh my god, ik smelt helemaal. En hij schreef er ook bij op zijn Instagram. Maak kennis met Fientje, mijn adoptietrientje. Ja, mega schattig. Er is ondertussen ook een belangrijke deal in de wereld van TikTok, want daar hebben ze met Disney afgesproken dat iedereen die op TikTok zit binnenkort filmpjes gaat kunnen maken met de personages en scènes uit verschillende Disney-films en ook verschillende reeksen. Wat supercool is natuurlijk als je dat leest. En Disney zegt zelf dat het eigenlijk een soort van brug is tussen de bekende verhalen en de creativiteit van de fans. En het zotte is, als je daar effectief toestemming voor geeft en het is ook allemaal nagekeken, dan kan je filmpje zelfs op Disney Plus komen. Niet slecht. Het gaat nu trouwens over een proefproject in Amerika, maar het plan is er echt wel om dat ook in Europa zo te krijgen. En daar is Rihanna weer. Een paar weken geleden nog op het podium bij Jay-Z en nu op de carnavalsparade bij haar thuis in Barbados. En hoe? Het is insane. De outfit, ik kan het echt bijna niet beschrijven, want ik zie echt zoveel. Het is met massa's juwelen, maar echt massa's in superveel verschillende kleuren. Het is echt, hangt over heel haar lijf. Het is natuurlijk ook wel met streepjes bloot. Het is nog altijd Rihanna uiteraard. Maar het is ook met een soort van zware kroon die ook op haar hoofd staat. Ook met allemaal met die juwelen. En daarachter nog zo'n heel pak met allemaal veren. Maar echt zo in het groot. Echt zo typisch carnaval. Persoonlijk, ik zou het zelf niet aandoen, maar het ziet er mega cool uit. Ga checken online, want het is de moeite. M&M. The official sound of summer.

0: Animal van Cat's Eye. Zometeen de magie van Benson Boone. Maar eerst 7:58. Goedemorgen, Charlotte.
1: Dag, Evelien.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Ja, als je de zonsverduistering volgende week woensdag wil bekijken, dan koop je beter snel een eclipsebril, want ze raken stilaan uitverkocht. Je kan ze online kopen, maar ook bij publieke sterrenwachten en opticiens. In Nederlands-Limburg is de brandweer gestopt met de grote natuurbrand in de buurt van Venraai na te blussen. Die brand ontstond maandag en was gistermiddag volledig onder controle. En Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Na een spoedvergadering blijft de hele FIFA-top hem steunen. Meer over dit nieuws hoor je om 8:00 of vind je in de socials van VRT Nieuws.
0: En voor het weer richting Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen. We starten vrij zonnig, maar stilaan schuiven er wolkenvelden over het land en ontstaan er ook stapelwolken, maar we houden het wel droog. Temperaturen vandaag rond 3 of 24 graden bij meestal matige westenwind. Ook morgen zon en wolken en 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Op zondag halen we zelfs opnieuw 30 graden.
0: Goed, dat wordt weer zweten. En de eerste files die zijn er ook onderweg. Goedemorgen, Jelle.
3: Goedemorgen, inderdaad. Twee files op de E19 onder meer richting Brussel. 10 minuten vertragen van Rumstot te werken in Mechelen-Noord. En op de E314 richting Lummen. 10 minuten erbij tussen Aarschot en Tieltwingen.
4: Evelien de Bakker. The Officials.

0: gisteren nog een filmpje op zijn stories gezet. Benson Boone. Van de gillende fans, dat is niks nieuws. Maar het is in zijn hometown Seattle. Het is ook wel gewoon een grappig beeld, want hij staat precies op een verhoog. En hij is met zijn gsm naar beneden aan het filmen. Dus het is een heel bijzonder perspectief. En al die fans staan daar maar te roepen. Zeer mooi om te zien. De fans, ze zijn aanwezig. Van Benson Boone natuurlijk ook op jouw donderdagochtend. Is het eigenlijk een donderdag waar het tempo serieus omhoog mag? Of ben je al volledig uitgewrongen? We gaan dat straks samen bepalen met een song. Jij mag kiezen welk tempo we gaan aannemen. Dat is voor zometeen.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet.

leukste throwback song van 2026, officieel. Justin Bieber, Nicki Minaj. Als ook jouw nummer 1 in de M&M Teams 500. Beauty and a Beat. Zeer goede keuze, sowieso. En op deze donderdagochtend ga ik ook nog eens gebruik maken van jouw uitstekende smaak. Want ik ga twee songs tegenover elkaar zetten, maar het moet wel een beetje passen bij de flow van jouw donderdagochtend. Het is met een zacht tempo en het is met een sneller tempo. En ik kan me voorstellen, een donderdag, ofwel is dat echt zo het vizier volledig open richting het weekend, dus het tempo mag erin zitten, ofwel heb je zoiets van, ja, maar ik ben echt kapot. Het is donderdag en het is al te veel. En ik snap het. Maar je mag het even laten zien in de app van M&M. Gewoon de letter A of B doorsturen. En mij laten zien, ja, in welke flow dat jij zit. Ik moet wel een kleine waarschuwing geven. Het is misschien wel een beetje kans op misselijk worden door de golven, want we zitten echt wel in een bepaald thema.

Gigi Perez. Die zorgt voor het zachte tempo op jouw donderdagochtend met Sailor Song. Als je deze wilt op jouw donderdagochtend, dan mag je de letter A laten zien in de app van M&M.

0: blijven bewegen. Dat is niet slecht. Zeker niet op een donderdagochtend met 5 en Keep On Moving. M&M. Het is een genot om te zien hoeveel leven er is in de app van M&M. Ik denk dat het al lang geleden is dat er nog zoveel pure letters zijn doorgestuurd geweest. Zeer veel volk aanwezig. Merci daarvoor. Want je hebt de keuze natuurlijk. En je hebt het zelf ook in handen. En dat is natuurlijk altijd het plezantste van allemaal. Dat als je kan kiezen tussen een rustige song op jouw donderdagochtend met Gigi Perez en Sailor Song of Nathan Evans met Wellerman. Ja, moeilijke keuze. Dat zegt ook Brian. Die zegt, wat doe je mij aan? Ik vind ze allebei zeer leuk om uit te kiezen. Jonas de Grote die voegt ook toe. Ik wil de B van Bart Kael zeilen voor het eerst. Want we zitten wel duidelijk in een soort van ja, fase, zal ik maar zeggen, met ja, met dat we op een schip zitten of zo. Sailor Song en de wilde golven en zo. We gaan eens inchecken bij Veronique. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Neem ons eens mee, Veronique, op jouw donderdagochtend. Wat staat er op de planning vandaag?
1: Een half dagje werken en daarna mag ik met mijn dochter naar Circus Camille gaan kijken. Dus de max zalig in de donderdag, denk ik dan.
0: Amai, maar zalig. En heb je dat vorig jaar ook al gezien? Weet je een beetje wat er zit aan te komen?
1: Het is de eerste keer, dus ik ben wel echt benieuwd.
0: Oké, goed. En heeft de dochter jou moeten overtuigen of omgekeerd?
1: Nee, de dochter heeft mij moeten overtuigen.
0: All right. Maar het gaat zeer leuk zijn. Ik heb het zelf ook nog niet gezien, maar ik hoor daar alleen maar positieve ja, reacties over. En echt dat die Camille, dat die flexibel is, ongezien.
1: Ja, ik ben echt benieuwd. Dus, ja.
0: Je gaat het live meemaken. Lieve Veronique, met welke song kan ik jou een plezier doen? Met de rustige of de net niet rustige? Mag er wat tempo in zitten?
1: Ja, er mag wel wat tempo in zitten dit morgen.
0: All right, dus we gaan richting Wellerman van Nathan Evans. Lieve Veronique, we gaan dat regelen. Heel veel plezier vanavond en veel succes op het werk vandaag.
1: Oké, super, dankjewel. M&M.

0: maar het kan nog totaal iets anders zijn ook. Jouw stem, zeer welkom in de app van VRC Max uiteraard. Met zometeen beelden online die je liever niet ziet en zeker niet op vakantie.
1: Vanavond op VRT1.
2: Voelde dat niet een klein beetje? Ik voelde dat een klein beetje. Als wij van het vliegtuig kwamen, dat ik iets wist van, ah ja, de lucht is hier eilig. Voel je dat niet? Ja, hè? Zo.
1: Op VRT1 in Reizenwaas, de bucketlist, is de Boliviaanse hoogte voelbaar. Op VRT Canvas maakt de hitte het zwaar voor wilde dieren in Force of Nature. En op VRT Max hangt de romantiek in de lucht met de volledige serie Mixtape. Tot vanavond.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
5: What was your favorite part?
6: Extra cheese.
7: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
8: Of sex.
4: Op de minst romantische nacht van

0: kans om naar One Night Only te gaan. Vanaf 12 augustus in de bioscoop.
1: Hey, goedemorgen, het is 8 uur.
2: VRT Nieuws.
1: En hier is Charlotte Krul.
3: Influencers leren jongeren over online haat. De federale regering gaat hen inzetten om jongeren te leren hoe ze die online haat beter kunnen melden. Dat schrijft de Standaard. En wie zelf online gepest wordt, zal binnenkort de identiteit van zijn pester kunnen krijgen van telecombedrijven. Online haat is een groot probleem en vaak melden slachtoffers dat helemaal niet. Influencers kunnen daarbij helpen, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
4: We zien dat meer en meer jongeren slachtoffer worden van online haat. En daarom is sociale media cruciaal en moeten we dat met mensen doen die actief zijn op sociale media. Ja, en is een traditionele overheidscampagne niet altijd het beste instrument. En dan zorgen we ervoor dat ze de juiste instanties krijgen waar ze naartoe kunnen gaan. Dat ze meldingen kunnen doen, omdat we echt willen dat die anonieme belaging online de wereld uitgaat.
3: Zelfs wie één anoniem haatberichtje krijgt, kan dat al melden aan de Ombudsdienst voor Telecom. En die kunnen de gegevens van de pester dan opvragen. Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd aan het busstation in Leuven. Een man van 75 kwam gisteren onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. De eclipsbrillen raken stilaan uitverkocht. Als je de zonsverduistering volgende week woensdag wil bekijken, dan koop je beter snel zo'n brilletje. Dat kan bij de publieke sterrenwachten en opticiëns, maar op sommige plaatsen zijn ze al uitverkocht. Zo'n bril is belangrijk om oogschade te voorkomen, zegt de Vereniging van Opticiëns.
5: De zon is natuurlijk zeer intens en heeft heel veel schadelijke UV-stralen die het netvlies van het oog kunnen beschadigen en kunnen zorgen voor permanente blindheid. Dus als we de zonsverduistering zouden bekijken zonder een eclipsbril, ja, dan gaan we permanent ons netvlies verbranden en dan gaat je dus ook permanent slechter zien tot volledig blind kunnen worden.
3: In de regio Kharkiv in het oosten van Oekraïne zijn bij Russische bombardementen afgelopen nacht 3 doden gevallen. Een eerste aanval was op een huis, daarbij stierf een vrouw. Bij een tweede aanval stierven een man en een vrouw. Rusland heeft ook 2 cargo-schepen aangevallen op weg naar de haven van Odessa in Oekraïne. En Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Na een spoedvergadering blijft de hele FIFA-top hem steunen. Infantino wou aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. En hij had die omstreden plannen eerder al ingetrokken. En de FIFA zegt nu dat er excuses zijn gegeven aan de voetbalbonden. Het is bewolkt maar droog, temperaturen tot 24 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw zonniger en warmer. Tegen zondag opnieuw tot 32 graden.
1: De problemen die blijven beperkt onderweg, Jelle.
6: Ja, 1 file die staat op de E19 richting Brussel. Daar vertraag je 10 minuten van Rums tot de Werken in Mechelen-Noord. M&M.
1: Er is wel een file gedetecteerd van zeer goede songs achter elkaar. Sophie Ellis Baxter zometeen, maar eerst deze. I Run. The official sound of summer. M&M.

The Haven, I Run. Vijf minuten over acht, een hele goede morgen. Welkom op jouw donderdagochtend. En als je al volledig geacclimatiseerd was aan de plus 30 graden, vandaag echt wel een zachtere donderdag. Het is met extra pluizige wolken vandaag. Je gaat ze wel spotten, daar kan je absoluut niet naast kijken. Ook soms met een iets grijzere kleur. En we gaan richting de 24 graden. Maar ook op deze donderdagochtend ga ik je al even waarschuwen. Als je Instagram nog niet hebt opengegooid, want we zitten echt met extremen vandaag. Ik ben van alles al tegengekomen. Want we gaan echt aan de ene kant van extreem schattige beelden, mede mogelijk gemaakt door Meteor met zijn hondje dat hij heeft geadopteerd, Fintje, daar hebben we het daarnet al over gehad. Maar er zijn ook weer heftige beelden vanuit Spanje. En ja, het gaat niet over bosbranden, maar wel over de stranden die echt overspoeld worden op verschillende plaatsen met kwallen. Het is echt, ja, dat is een plaag uiteraard. Je hebt dat zelf ook wel al gezien. Dat zijn bijzondere beesten. Maar er is nu blijkbaar een soort, de Portugese oorlogsschepen. En dat is echt, dat is zot. Dat is een soort van kolonie van honderden polypen allemaal bij elkaar. En het ziet er nog veel erger uit. Het is echt met een tentakel soms van 40 meter lang. En die komen dan ook soms los van die beesten. En dan zit dat zo te drijven in de zee. Ja, het is echt niet om paniek te zaaien, hoor. Er zijn op een bepaald moment wel 120 mensen echt gestoken door die dingen in de zee. Dus redelijk heftig. Dus ik zou zeer goed checken als je op vakantie nog moet vertrekken of je bent op dit moment in Spanje of ergens anders en je kruipt in een zee, dat je daar even over nadenkt en toch even checkt. En zeker bij de redder ook, dat er geen rode vlag aan het wapperen is door die kwallen. Ja, dan denk je misschien, misschien toch liever een museum bezoeken bijvoorbeeld. Dat is altijd een goed idee natuurlijk in het buitenland, maar ook in ons land. Want we hebben natuurlijk ook wel een zeer mooi stukje aan erfgoed. 40.000 erfgoedstukken blijkbaar in totaal. Dat staat er ook in de krant vandaag. 18.000 kunstwerken. Maar wat is er nu dat zeer hard opvalt? Dat cijfer, dat toch op 5 jaar tijd een beetje aan het zakken is. Want er zijn blijkbaar al 160 kunstobjecten spoorloos verdwenen. En dat is toch wel heel bijzonder. Want waar gaan die dingen dan allemaal naartoe? Wie telt ook die zaken? Dat vraag ik mij dan ook weer af. En vroeger was er wel een soort van inventaris die in orde was. Maar nu is dat blijkbaar niet meer zo in orde. En wordt dat niet altijd meer supergoed bijgehouden. Maar het valt wel op natuurlijk. Als er ineens 160 kunstobjecten of schilderijen en zo verdwenen zijn, dan is dat wel opvallend. Wat er vlak wordt gedaan, blijkbaar, wordt er ook wel geschreven in de krant, dat is dat een medewerker een schilderij soms meeneemt als souvenir naar huis.

Slecht uit. Zita onderweg met oma en opa naar de zee. En Corneel die begint straks aan zijn laatste shift. En zijn laatste ook, want dan 3 weken vakantie. Zalig. En aan de zee zijn er de afgelopen dagen natuurlijk ook vol een bak opnames geweest voor VRT Zomerhit. Met ook Maxime. Filmpje gedeeld op zijn stories met zijn zeer witte broek en witte pull. Zeer strak, niks verkeerd aan. En in de volgende story staat, jawel, mijn broek stond heel de tijd open op dat filmpje. M&M.

0: verteld dat een medewerker bijvoorbeeld een schilderij gewoon mee naar huis heeft genomen als souvenir. Ik vind het zeer bijzonder. Daar zou ik nu echt niet aan denken. Zo precies alsof ik hier het logo van M&M ook zou meepakken naar huis. Maar dat is misschien een andere zaak. Maar wat me dan wel ook opviel, we zitten wel een beetje zo in die fase natuurlijk. Het is zomervakantie, je komt op plekken waar je anders niet bent. En ik zag een artikel van onze Radio 2-collega Xavier Taverne, die met het programma Win-Win van alles heeft uitgezocht over het feit van wat mag je eigenlijk meenemen uit hotels en wat niet. Want ja, je stapt daar binnen en daar ligt natuurlijk van alles. En je denkt, ah, die shampoo bijvoorbeeld, ah, dat busje is nog vol. Ik ga dat gewoon meepakken, want dat is nog ja, handig om thuis te gebruiken. Maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, blijkbaar. Je hebt natuurlijk ook badjassen en kussens en kapstokken. En dat verdwijnt blijkbaar echt heel vaak uit hotels. Maar dat mag niet zomaar. En als je dat dan wel doet, dan kan het hotel echt wel zeggen van, ja, ja, maar daar ga je nu voor betalen. Het blijkt dus uit het onderzoek dat vooral handdoeken en badjassen echt verdwijnen uit hotels. Dat die vooral worden meegenomen. En dat dat ook wel vaker en vaker gebeurt. Dus een hotel begint dat nu ook allemaal op te schrijven. Maar als je het nu volledig duidelijk wilt, Xavier Taverne die heeft dat natuurlijk uitgezocht en die weet het antwoord.
1: De algemene regel is duidelijk. Spullen die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik, denk daarbij aan shampoo, tandpasta of een douchekapje, wel, die mag je houden. En ook pantoffels zal je mogen houden, omdat die om hygiënische redenen niet hergebruikt worden. Maar spullen die het hotel kan gebruiken voor volgende gasten, die mag je niet meenemen.
0: Voilà, dat is redelijk helder, denk ik dan. Maar ik vraag me af, ik ben nu echt zeer benieuwd. Wat heb jij alles meegenomen uit een hotel? Dat mogen de kleine dingen zijn, maar dat mogen ook wel andere zotte dingen zijn. De grotere items bijvoorbeeld. Ik ben zeer benieuwd of iemand dat ooit al heeft meegenomen. Mag ook uit een hostel zijn of een andere plek ergens waar je verblijft op vakantie. Dat mag je eens doorsturen. Ook als een vriend dat bijvoorbeeld heeft gedaan, de verhalen, ze mogen binnenkomen. Wat heb jij alles meegenomen uit een hotel of uit de plaats, een Airbnb bijvoorbeeld, dat je misschien niet helemaal mocht meenemen? Laat maar zien in de app.
2: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro.

Katy Perry in haar badjas begin deze zomer. Ah, op de parking van Brussels Airlines. Dat is toch nog altijd het begin van de zomer door haar concert. Dat is afgelast op Werker Boutique. Nu met Roar hier op jouw donderdagochtend. We zijn ons aan het verdiepen in een verhaal waar Win-Win zich ook in heeft verdiept. Want blijkbaar is het toch wel een feit, en dat is niet zo onlogisch, denk ik, dat er uit onderzoek blijkt dat handdoeken en badjassen echt massaal verdwijnen uit hotels. En Xavier Taverne heeft met het team van Win-Win dat ook eens gaan uitzoeken van ja, wat mag nu wel en wat mag nu niet. Dus ik was dus zeer benieuwd. Hoe zit dat bij jou? Ben jij een brave hotelganger of Airbnb'er? En heb jij nog nooit iets meegenomen of toch wel? Ja, er zijn toch wel een paar berichten die binnenkomen in de app van M&M die toch een beetje ja, van alles vertellen. Marleen bijvoorbeeld is stuurt. Ja, wij nemen altijd de zeepjes mee, maar het is voor een goed doel, want mijn mama spaart deze. Joshua, 26 jaar uit Lier, die stuurt. Ja, ik heb al handdoeken meegenomen, de badjas, een wijnopener en ook pennen. Het is ook met een wenende smiley erbij, dus ik denk dat het, ja, het zit wel ergens. Jeremy, die laat weten. Ja, de strandhanddoeken die zijn bij ons al eens meegegaan in de koffer. Damien laat weten. Twee messen, maar dat is ook voor de praktische zaken, want wij moesten onderweg onze broodjes kunnen smeren in de auto. We hadden niks bij. En dan ook Els laat nog weten. Bij vertrek hebben we ook nog de blikjes drank en flesjes water uit de minibar allemaal meegenomen. Ja, dat is normaal gezien wel te betalen. Dus inderdaad, als je dat gewoon meeneemt, dan ja, dat mag niet helemaal, denk ik. Maar laat jouw bekentenis ook nog altijd maar komen in de app van M&M. Misschien heb jij alles iets meegenomen van hotel dat misschien niet helemaal mocht of

0: bekentenissen in de app van M&M Joachim die stuurt. Ik heb eens een waterkoker meegenomen van de hotelkamer. Die stond er om oploskoffie te maken. En die van mij in de camionet was net kapot, dus het kwam goed uit. En tot op de dag van vandaag gebruik ik die waterkoker nog altijd om mijn koffie te maken. Lien, ja, die zegt ook, ja, de kamerjassen zijn ook al eens meegegaan naar huis. En Tamara laat ook weten, ik heb al 2 hoofdkussens meegenomen. Groetjes, Tamara. En ze liggen zeer goed. Kijk eens, dat kan allemaal gebeuren. 8:58. Goedemorgen, Charlotte.
1: Hey, Evelien.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Ja, de federale regering gaat influencers inzetten om jongeren te leren hoe ze online haat of pesterijen beter kunnen melden. En wie zelf online gepest wordt, zal binnenkort de identiteit van zijn pester kunnen krijgen van telecombedrijven. Als je de zonsverduistering volgende week woensdag wil bekijken, dan koop je beter snel een eclipsbril, want ze raken stilaan uitverkocht. En in Nederlands-Limburg is de brandweer gestopt met de grote natuurbrand in de buurt van Venraai na te blussen. De brand ontstond maandag en was gistermiddag volledig onder controle. Meer over dit nieuws hoor je om 9:00 of vind je in de socials van VRT Nieuws.
0: En voor het weer richting Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen. We starten vrij zonnig, maar stilaan schuiven er wolkenvelden over het land en ontstaan er ook stapelwolken, maar we houden het wel droog. Temperaturen vandaag rond 3 of 24 graden bij meestal matige westenwind. Ook morgen zon en wolken en 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Op zondag halen we zelfs opnieuw 30 graden.
3: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
0: En voor de problemen onderweg gaan we naar Jelle. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het gaat vooral wat trager naar Brussel. Op de E19 onder meer 10 minuten vertragen nog steeds van Reims tot de Werken in Mechelen-Noord. Op de E411 staat bij Leonard een defecte vrachtwagen op de aansluiting met de buitenring rond Brussel. En op de binnenring 10 minuten extra tussen Strombeek en het viaduct van Vilvoorde.
0: Het is zeer opvallend dat er meer wordt gesproken over de stop dat Ariana Grande even gaat houden dan over haar nieuw album dat afgelopen vrijdag is uitgekomen. Het valt wel op natuurlijk. Ze heeft zelf ook gereageerd ondertussen. Natuurlijk, ze is ook aan het optreden op dit moment. En tijdens haar concert in Chicago heeft ze ook verteld van ik heb hier zeer goed over nagedacht. Deze beslissing is al lang geleden genomen. Dus it's all fine en ik ben er helemaal oké mee. En natuurlijk gaan wij focussen op de muziek, want haar nieuwe single Petal, die zit nog altijd in Rate the Song en die blijft het ook nog redelijk goed doen. Dus ik ben zeer benieuwd hoe die op jouw donderdagochtend binnenkomt. Wat vertelt dat aan jou en welk cijfer wil je eraan geven op 10? Dat mag nu binnenkomen in de app van M&M.
3: Rate the Song.

Kettle. Het is een nieuwe van Ariana Grande. M&M. Read the song. Afgelopen vrijdag uitgekomen. En dan is het natuurlijk aan jou om te beslissen ja, of die doorgaat of niet. Wordt dat er eentje voor in de playlist? Ja of nee? Verschillende meningen die binnenkomen op jouw donderdagochtend. Raphaël die stuurt 10 op 10. Ik zie Ariana Grande volgende week in Londen. So excited. Amai, wat zalig. Bart die geeft er ook een 8 op 10 aan. Maar dan beginnen de cijfers wel een beetje te zakken. Mitchell die stuurt niet mijn ding. Een 4 op 10. Jojan die laat ook weten 1 op 10. Te langzaam. Het is zelfs een beetje saai, liever. Casper laat dat weer weten. Ja, zeer goed, maar toch een bescheiden 7 op 10. Melissa die gooit er nog een 1 op 10 bij. Ja, het is echt helemaal niet mijn ding. Niet zoals ik ze gewoon ben uit de 10's. En dat vond ik nog het leukste van allemaal. Ook Lander die stuurt. Nee, een 0 op 10. Het blijft echt gewoon hangen en het hangt gewoon te hard. Het is gewoon niet fijn om te blijven naar te luisteren. Ja, als we alles gaan samengooien... Dat is onder de 5 op 10. Voor Ariana Grande en Petal. Dus dat betekent dat er een nieuwe song aankomt in Rate the Song. Straks na 12 uur bij het

0: Kosnaarkeuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
0: Voorwaarden op colruyt.be.
2: The official Sound of Summer. Hey, dit is Wannes en ik ga met een cocktail in de hand doorheen.

Ik ben altijd fan van uitdagingen en jij duidelijk ook. Want we maken samen hier in de ochtendshow de M&M Bucketlist. Dus dat is alles wat jij nog wilt doen deze zomer of komende zomers uiteraard. Dat mag je hier noteren in de app van M&M. En ik heb al van alles gezien. Uit een vliegtuig springen, dat was gisteren nog het item. Maar misschien staat er ook wel iets op jouw bucketlist. Dat mag je eens laten zien in de app van M&M. Zeer benieuwd. Bij mij, bij het soepen, ja, ik heb nog geen actie ondernomen. Dus dat moet ik nog altijd doen.

0: Ze blijft groeien.
1: De M&M Bucketlist.
0: Het is gewoon wel een feit. Als je iets zeer concreet maakt, je schrijft het op of je spreekt het uit. Ja, dan is de kans echt wel groter dat het effectief gaat gebeuren. Els stuurt ook nog, ja, komt het super nog voor in september dat je daarover kan vertellen? Ik ga mijn best doen. Ja, we zullen wel zien wanneer het bij mij gaat gerealiseerd worden. Dat staat op mijn zomerbucketlist. Dus gaan suppen met een vriendin. Maar Walid, die heeft ook een zeer goeie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vertel eens, wat ga jij toevoegen aan de M&M bucketlist?
2: Ik ga vanochtend drive-in cinema.
0: Oké, een drive-in cinema, dat is iets anders. Dat heb ik zelf ook nog nooit gedaan. Hoe kom je erop dat je dat deze zomer zeker wil gedaan hebben?
2: Ik weet niet, het lijkt me een leuke ervaring. Dan komt dat naar de Kinepolis te gaan of zo.
0: Dat is zeker waar. Het is zeker iets anders. Zijn er dan al concrete plannen gesmeed, Walid, om dat effectief uit te voeren?
2: Nee, niet direct eigenlijk, want het staat echt al jaren eigenlijk, sinds ik mijn rijbewijs eigenlijk heb. Maar het komt er nooit van uit eigenlijk, dus...
0: Oké, dus bij deze, lieve Walid, gaan we je toch wel eens concreet maken, denk ik.
2: Ja.
0: Alright, dat is een zeer goed plan. Wie zou je meenemen?
2: Ik heb niet echt een voorkeur, maar ik denk ieder mijn zusje dan.
0: Oké, ja. Een broer-zus-activiteit, dat is een zeer goede keuze, denk ik, sowieso. En heb je dan een voorkeur qua soort van film?
2: Zelf ik niet, maar ik laat haar mee, dat is
0: Gentleman voor de zus, kijk, ja. Dat is zeer mooi, lieve Walid. Kijk, ik zou zeggen, maak er werk van, doe het met je zusje, stuur haar een berichtje dat je dat wil doen en dan gaat het gewoon realiteit worden en kan je het mooi afvinken van jouw bucketlist.
2: Yes.
0: Voilà, dat gaan we afspreken. Walid, geniet van de donderdag.
2: Dankjewel.
1: The official sound of summer.

0: van Becky Hill en David Guetta. Met een David Guetta die natuurlijk nu zaterdag on the beach staat in Zeebrugge.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn.
4: I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
5: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur. Met Charlotte Krul.
7: Influencers leren jongeren over online haat. De federale regering gaat influencers inzetten om jongeren te leren hoe ze die online haat en pesterijen beter kunnen melden. Dat schrijft de Standaard. Online haat is een groot probleem en wordt vaak niet gemeld. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders wil dat aanpakken door twee dingen te doen.
8: Enerzijds het anonieme accounts door de ombudsdienst Telecom eigenlijk niet meer anoniem worden gehouden. Dus we gaan de identiteit van die anonieme trollen vrijgeven, zowel aan het slachtoffer als bijvoorbeeld aan de politie. Maar daarnaast gaan we ook op de plekken waar jongeren actief zijn, boodschappen brengen die er eigenlijk voor zorgen dat jongeren zich terug beter voelen, veiliger voelen en ook de juiste kanalen krijgen waar ze meldingen kunnen doen wanneer ze online belaagd worden.
7: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij werd fel besproken omdat hij een deel van het WK voetbal wou verkopen aan privé-investeerders. Dat plan heeft hij ingetrokken en er zijn excuses aangeboden aan de voetbalbonden. Voortaan moet er meer overleg komen bij dat soort drastische plannen, zegt de Belgische Voetbalbond.
9: Je hebt de spelers, die zijn niet vertegenwoordigd en dat heeft nogthans wel betrekking op wat is het maximum aantal wedstrijden dat een speler bijvoorbeeld kan spelen. Je hebt de competities die hun competitieformat moeten aanpassen wanneer dat FIFA beslist om meer clubs te laten deelnemen aan de Club World Cup. En je hebt natuurlijk de voetbalbonden die de nationale teams vertegenwoordigen, die ook aan tafel moeten zitten.
7: In de regio Kharkiv in het oosten van Oekraïne zijn bij Russische bombardementen afgelopen nacht 3 doden gevallen. Een eerste aanval was op een huis en daarbij stierf een vrouw. Bij een tweede aanval verderop stierven een man en vrouw. Rusland heeft ook 2 cargo-schepen aangevallen op weg naar de haven van Odessa in Oekraïne. En in Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en hij begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkte de Wit-Russische overheid bewust mee om migranten illegaal richting de Europese Unie te sturen. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Het is bewolkt maar droog, temperaturen tot 24 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw zonniger en warmer. Tegen zondag opnieuw tot 32 graden. M&M.
0: Het is een van de grootste concurrenten voor Shakira in jouw M&M 50. Deze Another met Talk To You.
10: The official sound of summer.
11: The official sound of summer.
10: M&M.

0: Maar zondag is het terugtournee generaal, want dan gaan we vlotjes boven die 30 graden. Dus als je daar naar uitkijkt, het komt er terug aan. En Lore die is er helemaal klaar voor, stuurt ze in de app van M&M, want ze vertrekt vanavond met haar twee besties voor een lang weekend naar Limburg. Dat wordt fietsen, zwemmen en veel bijbabbelen. Dat is hoe het moet, Lore. En misschien ook nog het einde van de tour meepakken natuurlijk. Want de Tour de France van het komt toch wel richting zijn einde. We zitten toch al over de helft. Want 5 van de 9 ritten die zijn daar gereden. En eigenlijk werd er op heel veel plekken wel gefluisterd dat de rit van gisteren, dat dan de tour pas echt ging beginnen. En er is ook echt heel veel gebeurd in die slotetappe. Een sleuteletappe liever, nog niet de slotetappe, nog lang niet. Gisteren hebben het uiteindelijk de klassementsvrouwen toch de benen laten spreken. En de top 3 van gisteren, ja, staat waarschijnlijk wel op het podium komende zondag.
1: En nu komt Vollering met de versnelling.
2: Voor Vollering, jawel.
1: En nu gaan we moeten kijken wie antwoordt. Dit wordt een hele interessante oefening nu met het oog op het verdere verloop van de ronde van Frankrijk.
2: Bernard Prévost.
1: Trek er maar een streep door. Ibiza Doma, jawel. En dit is een goede noord.

0: Olivia, Doma, Jawel en de anderen komen nog in de verte. Valt ze stil of niet? Ik beeld verdriet een beetje voor. Komt ze er nog naast? Komt ze er nog naast? Olivia, Doma, valt ze stil? Ooit al wel, ze valt stil.
1: En ze viel stil, dus Demi Vollering die kwam als eerste over de streep. Marlen Royster die zit nog altijd in het geel en die sterke Olivia Doma dus ook bij de groep van favorieten. Ja, de winnares van vorig jaar, dat hoorde je ook in het fragment, Pauline Ferrand-Prévot, die mag het nu officieel gaan vergeten, want die heeft zoveel tijd al kwijtgespeeld. En dus we zijn helemaal klaar voor rit nummer 6 vandaag. En dat is terug met verschillende beklimmingen, 6 in totaal. Maar misschien wel een mooie kans voor de vluchtsters voor vandaag. Je volgt het mee vanaf 4:15 op VRT1. En natuurlijk staat de voetbalwereld ook niet stil. Bij ons begint de voetbalcompetitie morgen officieel. En er is ook heel veel te doen opnieuw rond Romelu Lukaku. Want hij is niet ingecheckt op het trainingskamp van zijn ploeg Napoli. Terwijl bijvoorbeeld een Kevin De Bruyne dat wel heeft gedaan. Ja, officieel zeggen ze daar dat, dat hij gewoon een paar extra dagen verlof heeft gekregen. Maar ja, de geruchten die gaat helemaal rond dat hij misschien toch al naar Anderlecht komt. Of toch Atlanta United uit Amerika. Er wordt daar van alles gezegd en we zullen wel zien wat het er zit aan te komen. Maar wat wel zeker is, is dat het Anderlecht dat ook benoemd wordt vanavond een belangrijke Europese match op de agenda heeft staan tegen PAOK Saloniki. En dat is de heenmatch in de derde voorronde in de Europa League richting Griekenland dus. En dat is om 4:15 vanavond. En te checken via Sporza. The official sound of summer.

Pink en Tris Fall. Zestien minuten over negen. Donderdagochtend. En deze is speciaal voor jou. M&M. The official. Want natuurlijk, de zomervakantie is in volle gang. 6 augustus vandaag. Maar de realiteit is natuurlijk zo. Hoeveel mensen hebben nu echt 2 maanden vakantie? Dat is redelijk beperkt. Er zijn heel veel mensen die op dit moment echt aan het strijden zijn op hun job. Want soms is het ook wel gewoon veel drukker, omdat zoveel collega's ook op vakantie zijn op dit moment. Moeten dat allemaal gaan opvangen. Dus deze is speciaal voor jou. Als jij aan het werken bent, als jij aan het knokken bent op jouw job, dan mag je dat even laten zien in de app van M&M. En vooral mag je laten weten welke song jou kan ondersteunen op deze donderdagochtend. Dus is dat jouw vaste job? Misschien doe je ook wel een leuke vakantiejob. Ben je daar mee bezig op dit moment? Of staat dat vandaag nog op de planning? Jouw flexiejob, alles mag binnenkomen in de app van M&M. En vooral natuurlijk de leukste song die jij kan gebruiken op jouw donderdagochtend. Laat die motivatie maar komen. Maar jij kiest vooral zelf. Dit zit ook al in de goede vibe.

Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Maar gelukkig zijn de haartjes al volledig teruggegroeid, of toch grotendeels. Ed Sheeran, Bad Habits. Samen sterk op deze donderdagochtend. Zeker als je op dit moment ook aan het werken bent. Sander de Schepper die heeft bijvoorbeeld ook een foto gestuurd. Ah, die is echt met grote machines bezig en containers. Werken stuurt hij. Zeker Sander, je bent absoluut niet de enige. Ook Saskia die mag mee in ons team. Goedemorgen Saskia.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, wat doe jij van werk?
1: Ik ben gewoon administratief medewerker.
0: Oké, je zegt gewoon. Ik denk dat dat niet zo evident is. Heel vaak tussen al die paparazzen zitten.
1: Ik maak gewoon offertes, doe de klantenservice. Ja.
0: En, ja, maar kijk, maar ja, het is niet voor iedereen weggelacht. Saskia, ik zie het mezelf niet doen. Dus ik vind het al heel chapeau dat je daarmee bezig bent. En als je de job ook leuk vindt, dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Hoe zit het met de werkdruk op dit moment, Saskia? Is dat zo in de zomer dat dat bij jullie een beetje zakt? Of is dat juist meer omdat er dan heel veel collega's bijvoorbeeld op vakantie zijn?
1: Nee, het wordt juist meer, want we zitten in de tuinoverkappingen. Dus heel veel mensen die vragen nu aan. En de helft van mijn collega's is op vakantie. Ja. Dus, ja.
0: Oh, zware piekmomenten. Heb je dan zelf ook vakantie deze zomer of in het vooruitzicht of al gehad?
1: Ja, in september.
0: Ja. Zij ze met een diepe zucht.
1: September.
0: Ja. Nog even volhouden, lieve Saskia. De maand augustus is al aangeprikt. Dus de volgende is voor jou. En de volgende vakantie is ook helemaal voor jou, uiteraard. En natuurlijk ook een song, omdat jij keihard aan het knokken bent op deze donderdagochtend. Wat mag het zijn voor jou?
1: Ultra Road van Lil Nas.
0: Zeer goede keuze, absoluut. We gooien hem erin, lieve Saskia. Heel veel succes daar vandaag. En geniet van de vakantie in september, hè.
1: Ja, dankjewel.

0: opgezongen voor Nina Black. Tomorrowland, Gentse feesten en zoveel meer. En dan samen met Loud hier met I Don't Know.
1: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
0: Zometeen kriebels van Bruno Mars. Maar eerst naar de binnenring rond Brussel, want daar vertraag je 10 minuten van Strombeek tot Vilvoorde.
2: M&M. Evelien de Bakker.

0: mannen nog zwoeler? Bijna niet. Dankzij Bruno Mars en On My Soul. Je weet het, het is vakantie. Dat moet ik je zeker niet duidelijk maken. Maar het is altijd leuk als je iemand kan verrassen met een postkaartje. Het klinkt misschien zeer throwback. Dat is het ook wel een beetje. Maar als je dat via de radio kan doen, dan is dat natuurlijk... Dat heeft een extra laag. Dat is extra bijzonder. Dus je mag nu laten zien in de app van M&M naar wie jij wel eens een postkaartje liever zou willen sturen. Gisteren werden er nog punten gescoord voor de schoonfamilie. Dat is altijd goed natuurlijk. Familie die, of schoonfamilie dat in Malaga zat. Maar misschien wil jij een postkaartje sturen naar iemand die op kamp is momenteel. Een vriendin die je op dit moment niet kan zien door de vakantie. Een familielid. Het mag alle kanten opgaan. Jouw verzoek tot postkaartje. Laat maar zien aan wie je het wil sturen en waarom.
1: Het pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai, ai, ai, ai, ai. Gebeurt hier. En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw. Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
1: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Knaldi.
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Wie heeft er het thuis nodig als je Google hebt met Jamaican Bam Bam?
1: Het postkaartje van...
2: Laura Smet.
0: Dat is meteen met een volledige overtuiging. Lieve Laura Smet, 24 jaar uit Capelle. En ik denk dat het misschien wel het mooiste postkaartje van allemaal gaat zijn van deze zomer. Vertel, voor wie wil jij een postkaartje sturen?
2: Ik wil heel graag een postkaartje sturen naar Brahim, jullie collega. Mm-hmm. Omdat iedereen weet dat hij stopt. En ik vind dat echt heel jammer, want hij is altijd al super positief en altijd zo vriendelijk en zo lief. Dus hij verdient een postkaartje.
0: Absoluut.
2: Ik denk namens alle luisteraars, denk ik wel.
0: Ja, sowieso. En namens alle collega's hier natuurlijk ook aanwezig. Ja, want DJ Brahim, ja, volgende week is zijn laatste week hier bij M&M. En dan gaat hij inderdaad naar Radio 2 de collega's daar gaan vervoegen. Ik ben super jaloers op al die collega's die bij Brahim mee op aan het bureau mogen zitten. Maar natuurlijk, ja, Laura, het gaat een groot gemis zijn, hè?
2: Ja, dat is waar. Ik ga hem echt wel missen.
0: Ja, dat snap ik helemaal.
2: Maar ik gun het hem ook wel dat hij dat gaat doen. Maar ja, ik zeg het, hij verdient dit kaartje extra hard.
0: Welk compliment zou je er echt opschrijven als je nu zoiets hebt van ik wil jou echt een compliment geven, lieve Brahim. Wat zou je er dan opschrijven?
2: Ja, echt wel bedankt voor altijd te reageren op de berichtjes. En voor de goede sfeer en de motivatie. Want soms had ik echt geen motivatie tijdens lopen of zo. En dan had hij zoiets van, kom aan, topper. En dan denk ik, ja, dank u, Brahim. Gewoon.
0: En dan gaan de kilometers natuurlijk vooruit. Zeker, ja, dat is een van zijn superkrachten. Hè.
2: Ja, echt waar. Gewoon hoe dat hij dat is geweldig.
0: Absoluut.

Er wordt hard gewerkt en dat zie ik ook in de app van M&M. Pauline die heeft onder andere een berichtje gestuurd dat ze in de bloemenwinkel aan de slag gaat. En het is nog maar achter de schermen, want vanaf dit weekend opnieuw open na een zalige vakantie richting Italië. En nu de batterijen terug opladen, maar dat kan slechter natuurlijk met al die bloemen rond jou. Straks vanaf 2 uur is er opnieuw Anke Goerge. Ze gaat weer cinematickets weggeven en ook bellen met Roman van Houtveld in Outfan in functie van de Pride Antwerp. En zometeen is DJ Brahim er helemaal voor jou. M&M.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ans in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
10: Goedemorgen, het is 10 uur.
11: 14 uur.
10: Dit is Charlotte Kreul.
12: In Borgerhout is een auto gecrashed na een politieachtervolging. En die begon in Nederland, maar al snel reed de bestuurder de grens over. Uiteindelijk crashte de auto in Borgerhout. De politie heeft in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en heeft de bestuurder opgepakt.
13: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen. Uiteindelijk is de achtervolging geëindigd in de Bouwhandelstraat, waar dus de Franse wagen twee geparkeerde auto's heeft geraakt en ook nog een fietsenstalling. De voertuigen zijn allemaal zo zwaar beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren. Gelukkig is er bij die aanrijding niemand gewond geraakt.
12: Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar verloren hebben, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De krant De Tijd meldt dat op basis van cijfers van de overheid. De federale regering had geschat dat maar een derde een leefloon zou aanvragen. Van de ruim 52.000 langdurig werklozen die een leefloon hebben aangevraagd, hebben er uiteindelijk bijna 44.000 een gekregen. Zo'n 9.000 werklozen voldeden niet aan de voorwaarden, omdat hun partner bijvoorbeeld te veel verdient. En Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij werd fel besproken omdat hij een deel van het WK voetbal wou verkopen aan privé-investeerders. Hij heeft dat plan intussen ingetrokken en biedt zijn excuses aan. Bij drastische plannen die FIFA wil doorvoeren, moeten de spelers, de clubs en de voetbalbonden ook betrokken worden, zegt onze Belgische voetbalbond.
14: Als je de kalender uitbreidt of als je zegt dat spelers moeten gereleased worden om aan internationale competities mee te doen, of je neemt hele verregaande beslissingen over de commerciële toekomst van een competitie zoals de Wereldbeker. Ja, in die drie gevallen moet je inderdaad wel de instemming hebben van degene die dat daar de economische gevolgen van dragen.
12: De Europese voetbalbond UEFA blijft wantrouwig en gaat met andere voetbalfederaties overleggen, zodat gelijkaardige plannen als dat van Infantino geen kans meer maken. Het is bewolkt maar droog met temperaturen tot 24 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw zonniger en warmer. Tegen zondag opnieuw tot 32 graden. M&M.
10: Goeie vooruitzichten wat het weer betreft, maar ook wat de muziek betreft. Olivia Dean staat voor je klaar. So easy. Eerst The Business van Tiësto.
15: The official sound of summer.
16: M&M. Let's get down to business.

Olivia Dean. Heerlijk, hè? Als de zon schijnt, zo even wegdromen bij een goede schijf. En over goede schijven gesproken, lieve vrienden. Ja, ik heb ze weer bij voor je. Zometeen de big hit van deze week, Cat's Eye met Animo. Maar eerst, of je nu aan het werk bent of aan het genieten bent van welverdiende vakantie, doe dat met echte schijven die niet kapot te krijgen zijn. Nu van Bon Jovi uit de 80's, Living on a Prayer.

0: kruiden en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Schitterend. With the MC Bees and Honey, Show Me Love bij het lekkere weer van vandaag. Tim Berg, die komt eraan met Bromance. Tate McRae, You Broke Me First. En een van de genomineerden, tussen de 20 genomineerden voor de VRT Zomerhit staat. Die stemmen kan via VRT Max op Tranen van Goud. Vanavond

Tate McRae. Stefanie is op weg, stuurt ze. M&M. Ja, in de app van M&M, merci voor al die goede muziek. Nope, Stefanie, jij merci om te luisteren. En geniet van dat onderweg zijn nu met Miles on it. M&M, make life sing. Neutra, big lady.

Ilse, ik hoor bij je luistert. Want Harry Styles die komt eraan met zijn American Girls. Eerst naar Antwerpen daar. Vertraag je op de E313 vanaf de parkeertrein in Ranst. In Wommelgem is de rechterrijstrook afgesloten door een gat in de weg. En op de Antwerpse ring komt er 10 minuten bij richting Nederland tussen Sint aan de Linkeroever en Deurne. Brahim.

Iris Blijen. Uit Ham is ook blij. De app van Eminem. Woe! Harry. Met die emojis en hartjes en zo rond het gezichtje. Keileuk. En minder leuk is voor Randy. Zijn werfradio is kapot. Even oproep naar Renotech. Zorg even dat onze Randy een nieuwe werfradio toegestuurd krijgt. Kwestie van zijn welzijn. Dat dat allemaal goed is daar.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On, nu op VRT Max.
4: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
5: What's your favorite part?
6: Extra cheese.
7: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
8: Of sex.
4: Op de minst romantische nacht van het jaar.
9: Build up.
4: De

0: kans om naar One Night Only te gaan.
1: Vanaf 12 augustus in de bioscoop.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn

gaat het gebeuren. Vrijdag 26 maart. In de AFAS Dome. En een extra show ook nog. Zaterdag 27 maart. In de AFAS Dome. Dit is een Mr. Know-It-All. Teddy Swims. Zometeen Rihanna en Calvin Harris. Dik vet feestje met de beats van We Found Love. Staat voor je klaar. Net na deze even uitblazen. Is nooit slecht. Op een

Oké, ik heb een vraagje. Hey, van waar luister jij op dit moment naar M&M? Ben je misschien op vakantie? Zit je ergens op een exotisch eiland mee te volgen via de app van M&M? Of vertrek je nog op vakantie? Hey, laat even weten. Laat even van je horen. Of laat zien waar jij zit. In de app van M&M. Met een foto, altijd leuk. I know.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Nog steeds al vol on thee.
8: This is a mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes. Voor maar €18,99. Lunch Garden.
9: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
10: DSM Keukens.
9: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
11: Hey, hallo allemaal!
4: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
12: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Charlotte Krul.
14: In Borgerhout is een auto gecrashed na een politieachtervolging. Die begon in Nederland, maar al snel reed de bestuurder de grens over. Uiteindelijk crashte de auto in Borgerhout. De politie heeft in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en heeft de bestuurder opgepakt.
15: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen. Uiteindelijk is de achtervolging geëindigd in de Bouwhandelstraat, waar dus de Franse wagen twee geparkeerde auto's heeft geraakt en ook nog een fietsenstalling. De voertuigen zijn allemaal zo zwaar beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren. Gelukkig is er bij die aanrijding niemand gewond geraakt.
14: In het centrum van Brussel is een man zwaar gewond geraakt bij een val tussen twee gebouwen afgelopen nacht. De politie kreeg een oproep van mensen die gekreun hadden gehoord. Na een grondige zoekactie vonden agenten een man in een schacht van 20 meter diep. Die lag tussen twee gebouwen en was alleen via het dak bereikbaar. Het slachtoffer lag onderaan de schacht en werd zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket is ingelicht, maar voorlopig wordt uitgegaan van een ongeval. In Soersel in Antwerpen is vanmorgen een brandweerman gewond geraakt bij een brand. Hij zou van grote hoogte gevallen zijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur brak uit op de zolderverdieping van de woning en is erg moeilijk te blussen. De bewoners waren niet thuis toen de brand uitbrak. Hoe die ontstond is voorlopig niet bekend. En de hevige bosbranden in Europa zijn niet alleen een ramp voor mensen, maar ook voor dieren. Volgens experten kan bijna geen enkel dier in de getroffen gebieden overleven. Zelfs reptielen en muizen die zich in de grond verstoppen sterven door de extreme hitte, zegt professor biodiversiteit Tobias Keulemans.
16: Je hebt een verschil tussen normale bosbranden die dat natuurlijkerwijs kunnen optreden en de verwoestende branden die je nu ziet. Bij een normale brand is het gelijk een vinger door een vlammetje gaan, een hagedis kan de grond eigenlijk inkruipen en komt daarna dan weer terug naar boven en overleeft dat prima. Bij zulke verwoestende bosbrand, dan wordt de bodem ook meegeschroeid en zelfs al overleven ze in de bodem, dan is er geen beschutting meer wanneer dat ze terug uit de grond komen.
14: Experten zeggen ook dat de toenemende bosbranden over de hele wereld bijna 10.000 al bedreigde diersoorten nog verder in gevaar brengen. Het is bewolkt maar droog, temperaturen tot 24 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw zonniger en warmer. Tegen zondag opnieuw 32 graden maximum.
17: M&M.
13: Go, go, Johan, die zit op het dak als dakwerker. We gaan wat zorgen voor goede vibes. Van Edge of Desire, eerst Lady Gaga.

0: Charles is op 9 in de topschijf. Deze van Jonas Blue, zwaar, echt wel. Edge of Desire. En Céline Driessen is aan het aftellen, nu nog op de bureau. En dan 2 dagen werken en dan een weekje verlof. Ja, dus om naar uit te kijken, Céline. We gaan samen met jou mee aftellen. Met Lost Frequencies, Live It All. Die staat voor je klaar na Dean Lewis met Be Alright. Zet hem luid en geniet er vandaag.
1: From the ground to see your sad and teary eyes, you look away from me and I see there's some

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1

0: genomineerd voor de VRT Zomerhit. Deze meteor met nooduitgang. Stemmen doe je via VRT Max. En Jean-Paul die komt er ook aan na deze.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Soldier Song, heerlijk hè. Stel je voor dat je nu aan het cruisen bent in de wagen. Of misschien aan het werk bent. Kan je wel even wegdromen bij deze Remy en van Sam Fender en Olivia. Dean, hey, dit is een schijf jongens.

Ray Mien, zometeen Ariana Grande. En Bas Serra staat ook voor je klaar met All Because of You. Maar eerst even naar de weg, want daar op de Antwerpse ring richting Gent komt er 10 minuten bij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen die blijven beperkt. Alleen op de E313 naar Antwerpen is in Wommelgem de rechterrijstrook afgesloten door een gat in de weg.

0: prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Tweede Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken?
2: Ja!
1: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
0: Nog steeds al vol en thee.
5: Dit is de mosselen van een garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Veel beterschap aan onze vriend Jan in de app van M&M. Voelt zich vandaag niet zo lekker. Veel succes, maat. Komt helemaal goed uit. M&M. Natasha Bedingfield zorgt voor een dikke throwback met haar Unwritten zometeen. Eerst deze van Coldplay. Voor jouw goede vibes verder te zetten op deze donderdag. Higher Power.

Unwritten, Natasha Bedingfield. Ilenka, 16 jaar, in de app van M&M heeft haar wijsheidstanden laten trekken en is net terug van de recovery. Meteen M&M opgezet. Ilenka, we zijn zo blij dat je terug bent en dat je veilig bent. Heel veel sterkte en succes. Komt helemaal goed daar. Zeker als Pilé eraan komt. Zometeen Rudimental, Ellie Air en Anton zijn nieuwste. De enige nu.

0: Paul, en hoe was het feestje over? Hoezo? Waarom? Pile? Gestopt?
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
0: Een heel goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Toon Janssens.
4: Bij Charleroi is een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. De fabriek werd vanmorgen rond 9 uur ontdekt. Er werkten ongeveer 30 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden er in heel slechte omstandigheden. De illegale productie van sigaretten in ons land is ook een groot probleem voor de douane en justitie. Zo zijn er al 11 plekken gevonden waar criminelen verborgen en afgelegen loodsen gebruikten die ze dan ombouwden tot professionele fabrieken, zegt de topman van de douane.
5: Met de jaren wordt het altijd meer en meer en het is toch een vrij grote faciliteit. Als je ziet hoeveel mensen hier actief zijn geweest, behuizing, maar ook de productie zelf. Het is geïntegreerd, de ketting, dus het drogen van de tabak. Vind ook de machine dan om de sigaretten te maken en dan een machine om de sigaretten in te pakken.
4: De kitesurfer die gisteren zwaar gewond raakte op het strand van Oost-Duinkerke is overleden. Hij werd weggeblazen door een felle windstoot toen hij zich aan het voorbereiden was om te kitesurfen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar bezweken aan zijn verwondingen. Het gaat om een man van 63 uit Diest. En in het centrum van Brussel is afgelopen nacht een man zwaar gewond geraakt bij een val tussen twee gebouwen. De politie kreeg een oproep van mensen die gekreun hadden gehoord. Na een grondige zoekactie vonden agenten een man in een schacht van 20 meter diep tussen twee gebouwen. Die plek was alleen via het dak bereikbaar. Het slachtoffer lag onderaan de schacht en werd zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket is ingelicht, maar voorlopig wordt er uitgegaan van een ongeval. De afgelopen 5 jaar zijn zo'n 160 kunstwerken van de Vlaamse overheid verdwenen. Dat schrijft het Nieuwsblad. De Vlaamse overheid heeft ongeveer 18.000 kunstwerken, zoals beeldhouwwerken en schilderijen. En die staan of hangen vaak in gebouwen van de overheid, zoals kantoren van politici of in culturele centra. Maar er verdwijnen er dus soms, zegt Vlaams parlementslid Bram Jacques van Groen.
6: De afgelopen tientallen jaren zijn er ook veel grotere namen verdwenen. Delvaux, Magritte, Ravel. Een Rembrandt en ook een Panamarenko. Voor een groot stuk zeker slecht beheer, waar dat die verloren zijn geraakt, misschien in een ander gebouw zijn terechtgekomen zonder te registreren. Wellicht hebben een aantal werken ook pootjes gekregen en zijn die bij iemand thuis beland. Ja, in dat geval kunnen we wel over diefstal spreken.
4: Minister van Cultuur Caroline Genet zegt dat alle kunstwerken sinds 2 jaar digitaal geregistreerd worden, maar het duurt lang voor alle werken effectief geregistreerd zijn. Het weer nog. Vanmiddag droog met opklaringen en wolken. Temperaturen tot 24 graden. Morgen zonnig met soms wat wolken en tot 25 graden dan. In het weekend wordt het nog wat warmer. Temperaturen rond de 30 graden dan.
0: Zometeen meer mooie dingen dankzij Benson Boone. Maar eerst de beats van Bebe Rexha en Faithless. New Religion komt eraan.
7: The official sound of summer.
8: M&M.

0: Jason Boone.
1: Need
0: beautiful things.
1: These beautiful things that I've got.
2: MNM. Rate the song.
0: Juist, nog meer mooie dingen. Tenminste, als je me even komt helpen in de app van MNM. Want daar mag je weer je punten achterlaten. Ariana Grande die kon er net geen 10 van maken. En strandde met een 9 keer in Rate the Song deze morgen bij DJ Evelien de Bakker. Maar nu dus een nieuwe Rate the Song. R&B Ring My Bell van Age. Ja, benieuwd wat jij ervan vindt. Punten op 10 mag je laten binnenkomen in de app van M&M. Het is trouwens een disco-klassieker in een nieuw jasje. Ring My Bell van Anita Ward uit de 70s. Je gaat hem vast en zeker misschien zelfs herkennen. Britse rapper uit Manchester, Age, heeft er dus een dingetje mee gedaan. En TikTok is al helemaal wild. Benieuwd wat jij er dus van vindt. Punten op 10. En je ongezouten mening is welkom in de app van M&M bij het horen van deze.
2: Rate the song.

0: M&M. Read
1: the song. Ja, doe je in de app van M&M. Dankjewel daarvoor. Stefanie is nog niet helemaal fan. Er is geen meerwaarde tegenover het originele. Een onvoldoende, net zoals Doreen die nog geen fan is. Nope, van de klassieker moet je afblijven. Ook Sean is nog niet helemaal mee. Bart die geeft dan wel weer een 6 op 10. Jammer van het rappen. Alex zegt ook, gevaarlijk om aan een origineel te zitten prutsen. Kasper die gaat dan wel voor de volle 10 op 10. Net zoals Zoe ook er een 10 tegenaan gooit. En Jarno was er ook als de kippen bij. Om er even een mooie 10 op 10 tegen te gooien. Net eentje. Ook binnen trouwens van Pierrot. Die zegt als eentje om een DJ-set te smijten. Voor mij een 9 op 10. Maar als ik dus alles bij elkaar gooi, dan zie ik een 7,5 op 10. Ça va wel, hè? Absoluut goed genoeg om door te gaan naar een volgende ronde. Rate the song. Vanavond na 6 uur opnieuw. En dus dankzij jou een ronde erbij voor Age. Nu, The Weeknd, Can't Feel My

0: Carte Max.
1: Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider toch. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Smartfoto.be. Amai, ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: IKEA-tip van de week.
8: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
9: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
11: Oh, this is summer.
12: M&M.
13: Hey, het is Sander hier. Ik heb heel veel familie barbecues van de zomer en wilde weten hoeveel keer dat ik daar de grappige onkel ga spelen. Zo'n keer of

morgen. Het beste moet nog komen. Te bewonderen op het Ranouter Festival. Ons Pommelien Thijs is net met het beste moet nog komen. Zometeen nog meer goede dingen. Van Milk Inc. Madison staat voor je klaar. Eerst naar de weg Bindering rond Brussel. Daar komt er een half uur file rijden bij. Tussen Groot Bijgaarde en Jetten aan ongeval. Hou een reddingstrook vrij voor de hulpdiensten als je in de file terechtkomt. Op de buitenring staat een kijkfile vanaf Stroombeek en 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Antwerpse ring daar richting Gent. Ruim een half uur file tussen Antwerpen-Noord en Berchem. En ook daar zijn twee rijstroken afgesloten door een ongeval. M&M. Brahim.

Zeker weten, let's go. Zometeen met Pink en Hoendo, maar ook met de vriend die nu zaterdag op... als absolute headliner trouwens, op On The Beach staat in Zeebrugge. David Guetta krijg je nu met I Don't Wanna Wait.

Hulu van Pink. Heerlijk, hè? Zometeen nog net voor de nieuws van 1, The Imagine Dragons met Thunder. Better Say My Name. En nog een van de 20 genomineerden voor de VRT Zomerhit. Want het zou zomaar Line de Douw kunnen zijn. Met haar plank gaan stemmen kan via VRT Max.

0: Heel goedemiddag, het is 1 uur. 14 uur. Dit is Toon Janssens.
1: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt. In de buurt van Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt waar ongeveer 30 mensen werkten, vermoedelijk Vietnamezen. Ze zaten daar in heel slechte omstandigheden. De illegale productie van sigaretten in ons land is een snel groeiend probleem, dat vertelt de topman van de douane.
2: Zowel wat betreft het vaststellen van het aantal illegale sigaretten, vorig jaar 200 miljoen, nu zitten we al aan 180 miljoen. Wat betreft de vaststelling van illegale sigarettenfabrieken, daar zal het ook een recordjaar zijn. Vorig jaar 9 en nu zitten we al 11. Dus ik ben ervan overtuigd, dit jaar wordt een grand cru wat betreft de vaststellingen van criminele activiteiten in de sigarettenbusiness.
1: De kitesurfer die gisteren zwaar gewond raakte op het strand van Oost-Tuinkerke is overleden. Hij werd weggeblazen door een felle windstoot toen hij zich aan het voorbereiden was om te kitesurfen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar dus bezweken aan zijn verwondingen. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar verloren hebben, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. En dat is veel meer dan de overheid had verwacht. De krant De Tijd meldt dat op basis van cijfers van de overheid. De federale regering had geschat dat maar 1/3 een leefloon zou aanvragen. Van de meer dan 52.000 langdurig werklozen die een leefloon hadden aangevraagd, hebben uiteindelijk bijna 44.000 er ook één gekregen. Zo'n 9.000 werklozen voldeden niet aan de voorwaarden omdat bijvoorbeeld hun partner te veel verdient. De hevige bosbranden in Europa zijn niet alleen een ramp voor mensen, maar ook voor dieren. Volgens experten kan bijna geen enkel dier in de getroffen gebieden overleven. Zelfs reptielen en muizen die zich in de grond verstoppen, sterven door de extreme hitte, zegt professor biodiversiteit Tobias Keulemans.
3: Je hebt een verschil tussen normale bosbranden die dat natuurlijkerwijs kunnen optreden en de verwoestende branden die je nu ziet. Bij een normale brand is het gelijk een vinger door een vlammetje gaan, een hagedis kan de grond eigenlijk inkruipen en komt daarna dan weer terug naar boven en overleeft dat prima. Bij zulke verwoestende bosbrand, dan wordt de bodem ook meegeschroeid en zelfs al overleven ze in de bodem, dan is er geen beschutting meer wanneer dat ze terug uit de grond komen.
1: Experten zeggen ook dat de toenemende bosbranden over de hele wereld bijna 10.000 bedreigde diersoorten nog verder in gevaar brengen. En in Italië geldt intussen in 27 grote steden code rood voor de hitte. De temperaturen stijgen er tot meer dan 35 en soms zelfs tot 40 graden. En ook de lucht is heel erg vochtig. Dat betekent dat niet alleen oudere en kwetsbare mensen gezondheidsrisico's lopen, maar ook fysieke, actieve mensen die dus gevaar lopen of risico's lopen. Door de hitte en de droogte hebben ook heel wat meren en rivieren in Italië een historisch lage waterniveau. Het weer bij ons, droog, met opklaringen en wolken. Iets minder warm dan in Italië, tot 24 graden maar. Morgen zonnig, met soms wat wolken en tot 25 graden. En in het weekend stijgt het kwik wel tot ongeveer 30 graden. M&M.
4: Zometeen sit back, relax en geniet van Jelly Rolls, I'm Good. Maar eerst wat pompende beats van Calvin Harris en Ellie Goulding.
5: The official sound of summer.

0: vat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nog steeds al vol
10: on thee. De Zeeuwse mossen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: M&M.

Ja, deze is leuk. Niels is aan het meevolgen vanuit Spanje. Is vakantie aan het vieren daar. Waar zit je ergens? Ben je ook misschien ergens in het buitenland mee aan het volgen? Vakantie aan het vieren? Of heb je zicht op vakantie volgende week? Laat maar weten in de app van M&M. It's the 4th of July. En geniet nu van Somber.

Dance the Night. Dua Lipa. Ja, fysiek op de bureau, mentaal in Ibiza. Angie. Hey, veel succes. Komt helemaal goed daar.

0: Nou, straftalent van bij ons. Judith, Me and My Big Mouth. Zometeen nog meer straftalent van bij ons. DJ-licious en Milo staan voor je klaar met Forever Young. En daarna nog zo'n klepper. Maar eerst naar de weg, Bindering rond Brussel. Daar is 20 minuten file rijden tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En een kwartier tussen Wezenbeek en Tervuren. Door een defect voertuig is dat op de rechterrijstrook in de Vierarmentunnel. Buitenring, daar komt er een kwartier bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Antwerpen 3 kwartier file op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Gent, 40 minuten vertraging. Je daar tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Richting Nederland 10 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
1: M&M. The official sound of summer. The official sound of summer. Rahim.

0: Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Het pijnlijk moment hier voor een jongen.
2: Gebeurt hier.
1: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: Sst. Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: luister de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rieten.

0: en Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Een hele goede middag. Het is 2 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Tom Janssens.
4: Er komen steeds meer illegale sigarettenfabrieken bij in ons land. In Charleroi is vanmorgen een illegale sigarettenfabriek ontmanteld in een oude loods. Er werkten 42 mensen, vermoedelijk Vietnamezen, in heel slechte omstandigheden. Maar op het moment van de inval waren ze weg. Er is dus voorlopig niemand opgepakt. Dit jaar zijn er wel al 11 criminele sigarettenfabrieken ontdekt in ons land en zo'n 180 miljoen sigaretten in beslag genomen. De topman van de douane legt uit waarom criminele organisaties investeren in namaaksigaretten.
5: Van de reden is natuurlijk de verhoogde accijnzen, zowel in Frankrijk als in België, maar ook in Duitsland, in de UK traditioneel hoog. Dat is één element zo. Al ten tweede, dat brengt veel op. En ook de risico's zijn veel kleiner dan met drugsgebeuren. Dat is het toch heel gewelddadig in het sigarettencircuit. Daar verdien je veel geld en je wordt er ook niet mee doodgeschoten.
4: De OCMW's hebben veel meer werk gehad dan verwacht door de vele leefloonaanvragen. Meer dan de helft van de werklozen die het afgelopen jaar of half jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd, terwijl de federale regering had geschat dat maar 1/3 een leefloon zou aanvragen. En dus was de werkdruk bij de OCMW's nog hoger dan verwacht, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
6: De cijfers blijken nu toch ook in Vlaanderen merkelijk hoger te zijn dan de 1/3, het 42. 40% heeft aangeklopt bij de OCMW's. Dan start er een heel proces, een sociaal onderzoek, een financieel onderzoek en ook een onderzoek naar de gezinssituatie vooraleer dat er kan beslist worden of er ook effectief een leefloon wordt toegekend. Dus die 42% heeft er echt wel voor gezorgd dat de OCMW's onder een stevige werkdruk hebben moeten presteren.
4: Ongeveer 80% van de mensen die een leefloon hebben aangevraagd bij het OCMW heeft er ook één gekregen. Bij een Russische aanval op een schip in de Zwarte Zee ten zuiden van Oekraïne is een dode gevallen. Er zijn ook 3 gewonden. Volgens Oekraïne vervoerde het schip Oekraïns graan, maar de Russen zeggen dat er militair materieel mee getransporteerd werd. Het weer vanmiddag droog met opklaringen en wolken en temperaturen tot 24 graden. Morgen zonnig met soms wat wolken en tot 25 graden. En in het weekend wordt het nog wat warmer met temperaturen rond de 30 graden dan.
3: M&M.
2: Als je naar Pukkelpop gaat, begin je dan al maar een beetje voor te bereiden met alle teksten van Zara Larsson van buiten te leren. Dit is Lush Life.

60 en heeft hij een nieuwe relatie met een Braziliaanse actrice. Dat heeft hij gisteren bevestigd door een video te tonen waar de actrice jarig is en iedereen haar felicitaties stuurt. En hij zette erbij dat hij heel veel van haar houdt. Cute, hè?

0: Van Delijze gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijze winkels gewoon open.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanbiedingen.

Robin Schulz en Alida. Ja, Bruno Mars, die is nog altijd bezig aan zijn romantic tour. Hij heeft 6 magical nights gehad in Londen, in het Wembley Stadion. En hij zei, I shall never forget you, London. Ja, de volgende op het rijtje is New Jersey, daar in het MetLife.

0: drukker en drukker. Precies naar Antwerpen, 20 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E34 is door een defect voertuig in Waaslandhaven-Oost de rechterrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring liever richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat 10 minuten vanaf Sint-Annalinkeroever. Op de A12 naar Brussel zijn op het viaduct in Wilrijk de linker- en de rechterrijstrook versperd door een ongeval. En ook op de buitenring rond Brussel een kwartiertje erbij tussen Wezenbeek en Machelen. Alle andere vertragingen die zijn beperkt.
1: M&M. The Officials.

0: en Babette. Mogelijke kanshebbers voor VRT Zomerhit te winnen. Deze week dan belde Alexandra Gazzina ook al eens met Maxime in de M&M Ochtendshow. En daar vroeg ze onder meer ook of hij dat zelf dacht dat dat ging gebeuren. En dit is wat hij daarop zei.
1: Ja, ik denk wel dat ik kans maak, moet ik zeggen. Anders moet je niet meedoen als je niet denkt dat je kans maakt.
0: Tuurlijk. Manifest.
1: Ik denk dat er potentieel is om misschien die prijs naar huis te schepen. Allee, te slepen. Maar dat zal van de mensen afhangen. En dat is ook even goed als iemand anders die wint. Als Cammy die wint, vind ik dat prima.
0: Ja, of dat Maxime en Babette die prijs winnen, dat hangt inderdaad van de mensen af. Je kan nog altijd meestemmen via de app van VRT Max. En 29 augustus, dan is er de grote finale aan de pier in Blankenbergen. En dan weten we eindelijk wie de zomerhit van 2026 wint. Dus je kan er ook altijd live naartoe gaan als je dat wil meemaken. Nu een andere zomer, die van 69.

prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: M&M.
1: Roel Eternaut die is het Colosseum van Rome aan het bouwen. Niet in tech natuurlijk, wel met Lego. En het maakt al wel een beetje vorderingen. Wauw, heel veel succes. Ik hoop dat de muziek en mijn gezelschap misschien toch wel een goede compagnon is voor tijdens het bouwen. Veel succes daar. Yeah, yeah. M&M.

0: Ik had gisteren de kans om met Laura Tesoro eens te bellen over VRT Zomerhit. Het was echt een super tof telefoongesprek, vond ik zelf. Ze was echt super lief, super vriendelijk, super vrolijk, zoals we haar ook op tv kennen uiteraard. En ik had haar nu ook toch eens gevraagd waarom dat Plastic Paradise nu echt het nummer is dat VRT Zomerhit moet winnen. En dit is wat ze daar toen over zei. En ik denk dat ze echt wel iedereen overtuigde met al die argumenten.
1: Ik vind het zelf een mega goed, feel good nummer. Vooral een hele feel-good boodschap om meer in het moment te leven en meer te genieten van wie we zijn en wat we hebben, in plaats van bezig te zijn met wat anderen denken of hoe we het laten uitschijnen naar de buitenwereld. En daarom eigenlijk don't need no plastic paradise and just be in the moment en wees wie je bent. En een van mijn favoriete zinnen in het nummer, channel your inner freak, so chic. Embrace gewoon uw gekke versie van jezelf en wees wie je bent en dat is meer dan genoeg. Dus ik denk gewoon al voor de boodschap, ik denk dat tot iedereen kan spreken. En om heel uit mee te kunnen zingen en mee te dansen, denk ik dat wij Zomerhit 2026 moeten zijn.
0: Ja, voilà, ik vond het vooral superleuk om ook eens heel haar uitleg te horen over wat dat nummer nu precies gaat, wat dat voor haar betekent. Dus voilà, ik stel voor dat we ze gewoon nog eens draaien. Laura Tesoro en haar Plastic Paradise.

van Max en Andy Grammer. Ja, ik stel voor dat we gewoon even teruggaan in de tijd met een van de beste songs van Coldplay, toch wel Viva La Vida. Ik mag zeker ook even laten weten wat deze prachtige donderdag voor jou biedt, hè, met leuke muziek bij.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
4: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
5: What's your favorite part?
6: Extra cheese.
7: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
8: Have sex.
9: Op de minst romantische nacht van het jaar.
10: The build-up.
11: De enige avond waarop singles seks mogen hebben.
12: How is anyone supposed to find something real on a night like tonight?
13: Maar wat als ze allebei op zoek zijn naar meer?
14: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
15: If you only have one night.
16: En maak kans om naar One Night Only te gaan.
17: Vanaf 12 augustus in de bioscoop.

0: Een KLJ-kamp met 125 kinderen is stopgezet. De KLJ van Balen in de provincie Antwerpen heeft zijn zomerkamp in de Waalse gemeente Plombières vroegtijdig beëindigd na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Details over wat er precies gebeurd is zijn er niet, maar volgens de burgemeester van Balen, Sophie Leijsen, heeft de gebeurtenis wel een grote indruk gemaakt.
1: Het gaat over een incident met derden. De leden waren daar niet bij betrokken. Maar het is wel zo dat die KLJ-leiding contact heeft opgenomen met de politie, dat het parket ingeschakeld is en dat daar een arrestatie gevolgd is. Die arrestatie is niet van een van de leiders, niet van de kookploeg, niet van iemand die verbonden is aan KLJ Balen zelf. En door die gebeurtenis hebben ze gezegd dat is voor ons best impactvol en wij zouden eigenlijk het liefst zo snel mogelijk willen vertrekken.
0: De afgelopen 5 jaar zijn zo'n 160 kunstwerken uit de collectie van de Vlaamse overheid verdwenen. In die collectie zitten ongeveer 18.000 schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunstvoorwerpen, onder meer van Magritte en Panamarenko. Die worden tentoongesteld in cultuurcentra, maar komen bijvoorbeeld ook terecht in de kantoren van politici. Om verdwijningen of diefstal tegen te gaan, wordt alle kunst sinds 2 jaar digitaal geregistreerd. Maar volgens cultuurminister Caroline Genet neemt dat veel tijd in beslag. Vlaams parlementslid voor Groen, Bram Jacques, die de cijfers opvroeg, betreurt dat het zo lang duurt.
2: Het is natuurlijk wel straf dat we 2026 zijn en dat we 2 jaar geleden pas zijn begonnen, terwijl dat die werken al tientallen jaren in bezit zijn van de Vlaamse gemeenschap. Maar dat gaat aan zo'n traag tempo dat we er zeker van kunnen zijn dat er de komende jaren nog heel wat werken spoorloos verdwenen zullen raken. En ja, elk verdwenen werk is wel een werk dat we wellicht nooit meer zullen terugvinden.
0: De natuurbrand die maandag was uitgebroken in Nederlandse Limburg is opnieuw opgeleid. Gistermiddag was de brand onder controle, maar de brandweer bleef het gebied wel nauwlettend in de gaten houden. De plek waar het vuur nu opnieuw oplaait is een klein stuk grond dat eerder deze week al afbrandde. De brandweer doet er alles aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Het weer vanmiddag droog met opklaringen en wolken. Temperaturen tot 24 graden. Morgen zonnig met soms wat wolken en tot 25 graden. En in het weekend wordt het nog wat warmer met temperaturen dan rond de 30 graden.
3: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
4: Wat dacht je van zometeen nog eens een van de grootste hits van Harry Styles boven te halen? Eerst Olivia Dean.

van Harry Styles. Als je hem eens wil zien uitschuiven op een van zijn optredens op zijn tour, dan moet je vooral eens het filmpje opzoeken. Hij heeft het wel op een heel goede wijze opgelost door gewoon op zijn zij te blijven liggen en te blijven doorzingen.

Baby. Cry Baby van Clean Bandit en Anne-Marie. Zometeen, dan heb ik Bob Sinclair nog voor jou met Love Generation. Eerst de nieuwe van Marshmallow, Another Drink.

ondertussen 92 kilometer file op de weg. Op de E17 naar Kortrijk, ruim een half uur erbij tussen Gent en Te Pinte. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent nog 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Op de binnenring is dat 20 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde door een ongeval. En alle andere vertragingen die zijn beperkt. M&M. The official sound of summer.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ant in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Nog steeds al vol on thee.
9: This is a mosselle van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
10: IKEA-tip van de week.
11: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
12: Ah ja, om de matrassen te testen.
10: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
13: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
12: Wat?
10: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
12: En wat met de balletjes?
10: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
14: Zij de Vos.
15: Ja, Lemmes.
14: Wat gooien we straks op de barbecue?
15: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
14: Een goeie visje.
15: Of een lekkere langoustine.
14: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
16: Dat is
17: de Vos Lemmes.
18: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvul

0: Kinepolis waarschuwt voor valse cinematickets. En dan specifiek voor de film The Odyssey in Kinepolis Brussel. Die film is daar te zien op een extra groot IMAX-scherm. De tickets zijn tot begin september bijna volledig uitverkocht. Normaal kost een ticket zo'n €30, maar op sociale media worden ze aangeboden voor meer dan €100. Die koop je beter niet, want vaak zijn die tickets vals of al gebruikt, zegt Kinepolis.
1: Een ticket doorverkopen met winst is verboden bij wet. Dat is ook in strijd met onze aankoopvoorwaarden. Dus ja, wij behouden ons het recht voor om inderdaad, ja, als wij dat zien, dat tickets eigenlijk aan die prijzen worden verkocht, om die te annuleren. Dus ik zou toch mensen heel sterk willen aanraden van enkel via de officiële kanalen, via de Kinepolis kanalen, tickets te kopen.
0: De KLJ van Balen uit de provincie Antwerpen heeft zijn zomerkamp in de Waalse gemeente Plombières vroegtijdig stopgezet. Na een incident met een lokale inwoner die opgepakt werd. Details over wat er precies gebeurd is, zijn er niet. De kinderen waren er in elk geval niet bij betrokken, wel enkele leiders. Zij zagen het niet zitten om het kamp nadien voor te zetten. KLJ Nationaal werd ingeschakeld om de kinderen daarna op te vangen, zegt de burgemeester van Balen, Sophie Leijn.
2: KLJ Nationaal, die dan de kinderen die eigenlijk niet vermoedend de nacht hebben doorgebracht, was op dat moment zeker geen veiligheidsrisico. Maar hoe leggen we dat uit? Hè? Als zij 's morgens vernemen, het stopt hier, we gaan ons kamp abrupt moeten afbreken, hoe nemen wij hen daarin mee? Daar heeft KLJ Nationaal een actieve rol in opgenomen. Zij zijn vanmorgen ter plaatse gegaan.
0: Er waren 125 kinderen mee op kamp. Het Israëlische gerecht heeft een Israëlische kolonist aangeklaagd voor de dood van een bekende Palestijnse activist op de bezette westelijke Jordaan-oever een jaar geleden. De kolonist schoot toen op groepen Palestijnen. Hij zal zich nu moeten verantwoorden voor roekeloze doodslag. De omgekomen Palestijnse activist was zelf nog te zien in de documentaire No Other Land over het geweld van de kolonisten. Het is voor het eerst sinds de Gaza-oorlog dat Israël zelf een kolonist berecht. Sinds de start van de oorlog hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaan-oever. Het weer vanmiddag droog met opklaringen en wolken. Temperaturen tot 24 graden. Morgen zonnig, soms ook wat wolken, tot 25 graden dan. En in het weekend wordt het nog wat warmer. Temperaturen dan rond de 30 graden.
3: En Mirjam, hoe staat het intussen nog op de weg?
4: Het is redelijk rustig, behalve dan als je op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk rijdt. Daar moet je 1 uur extra rekenen tussen Gendebrugge en De Pinte. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd. Verder op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland komt er een half uur bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is hinder door een defect voertuig. Voor Brussel op de buitenring 25 minuten tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Op de binnenring 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. En andere vertragingen zijn beperkt.
5: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
3: Anke Goorgen. Hou je klaar voor een nieuwe lading cinematickets? Zometeen kan je ze winnen als je kan raden waar ik sta.

zometeen dan neem ik jou heel graag nog eens mee naar een leuke vakantiebestemming. Eentje die ik helemaal beschrijf aan jou, alsof ik er sta op dit moment. En als jij kan raden waar ik ergens ben aan de hand van mijn beschrijving, dan kan je hier ook 2 cinematickets winnen om naar je favoriete blockbuster film te gaan kijken. Dus goed opletten, want we gaan van start. Alright, vandaag ben ik op een eiland waar de zon bijna altijd van de partij is en waar je op elke hoek een prachtig uitzicht krijgt over de azuurblauwe zee. Deze ochtend wandelde ik door smalle straatjes met witte huisjes, met kleurrijke bloemen en gezellige pleintjes. En even later reed ik nog door de bergen, langs eeuwenoude olijfbomen, charmante dorpjes waar de tijd precies een beetje trager tikt. En je krijgt hier echt spontaan zin om op een pleintje te gaan dansen. Het is bijna alsof je bent beland in een scène uit Mamma Mia. Bon, even later bezocht ik nog een plek waar volgens de Griekse mythologie de machtigste god van allemaal geboren zou zijn. En niet ver daarvan vandaan ligt ook een oud paleis waar ooit een koning woonde die verbonden wordt met het verhaal van de Minotaurus en een beroemd doolhof. Vanavond sluit ik af op een terras met een portie romige tzatziki, verse feta en knapperige souvlaki. Met een uitzicht op een roosstrand dat wereldwijd bekend staat om zijn bekende kleur. Dus de vraag is, heb jij herkend waar ik sta op dit moment? Dan stuur je dat maar door in de app van M&M en dan krijg jij misschien wel van mij 2 cinematickets. Veel succes!

0: Animal. De big hit van deze week, Cat Sai met Animal. Ah, het is zo spannend. Er zijn weer veel mensen die mee hebben kunnen raden in de app van M&M op welk eiland ik stond. Zeer benieuwd wat het antwoord gaat zijn van Janne Klaarhout. Dag Janne.
1: Hallo.
0: Hallo, wat brengt deze donderdag voor jou?
1: We zijn eigenlijk sinds vanochtend terug van huis en nu zijn we naar huis aan het rijden.
0: Wacht, van waar ben je terug naar huis?
1: Van de reis. We zijn naar de Faroe-eilanden geweest.
0: Oh, oké. Okay. Waar ligt dat ergens, de Faroe-eilanden?
1: Tussen IJsland en Schotland.
0: Ah, oké, oké. Amai, ik heb er nog nooit van gehoord. Ik kan ook aan mij liggen. Maar hoe was het eigenlijk, de vakantie?
1: Heel fris, maar heel mooi.
0: Ja, hoe koud was het daar?
1: Rond de 11 graden.
0: Oh, oh my god. En dan zag je hier iedereen zitten in de hittegolf.
1: Ja, het is wel een shock, de temperatuur nu.
0: Maar ik snap het, ik snap het. Alhoewel, vandaag is het nu wel iets minder warm al. Hè? Is dat dan goed voor jou, dat je niet meteen terugkomt in een mega hitte?
1: Ja, ik ben blij.
0: Oké, jawel, chance, chance. Zeg, ik vraag me af, Janne. Want ik zie hier heel veel antwoorden van verschillende eilanden in de app van M&M. Vond jij het moeilijk, de opgave?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik was in het begin zo aan het twijfelen tussen verschillende, maar ja, misschien ben ik nog altijd op het verkeerde spoor.
0: Ik hoop voor jou dat je het juiste antwoord gaat zeggen. Vertel eens, waar stond ik ergens?
1: Ik denk in Kreta.
0: Kreta?
1: Ja.
0: Ja, dat is uiteraard helemaal correct. Oef, oef, oef. Ja, er zijn er veel, hè, Griekse eilanden, dus ik snap het wel dat je even een beetje moet zoeken. Maar kei fijn dat je die cinematickets hebt gewonnen. Met wie ga je gaan?
1: Met mijn vriend, die zit naast me in de auto en eigenlijk had hij geraden.
0: Ah, oké. Okay. Dus wil dat dan zeggen dat de vriend eigenlijk de film mag kiezen? Of is dat toch jouw keuze?
1: Dan zullen we nog onderhandelen.
0: Ah. Ik vind het goed dat je het woord onderhandelen gebruikt. Alright, heb je nog vakantieplannen in het vooruitzicht of is het even goed geweest nu?
1: Zondag naar Suikerrok.
0: Oh, leuk, ik ga ook gaan zondag.
1: Allee, dan zien we elkaar misschien
0: voilà,
1: zondag.
0: Dat is goed, perfect. Allee, dat is toch eens plezant. Ja, nee, Suzanne en Freek, Clouseau, sorry, maar dat is te goede line-up om niet te gaan. En Janne, toch?
1: Ja, het is dat. Heel leuk.
0: Voilà, ik ben blij. Goed, abel, ik ga je alvast heel veel plezier wensen op de cinema. En ook natuurlijk op Suikerrok, hè, Janne. Dan zien we elkaar daar. En misschien dat we nu ook samen even gezamenlijk naar Griekenland kunnen afzakken. Hè, want Mamma Mia is daar natuurlijk ook opgenomen. Dus dat nummer doet me daar altijd heel hard aan denken. Janne, merci, hè.
1: Ja, jullie merci.

0: van ABBA. En goed nieuws voor de gamers onder ons, want er is leuk nieuws binnengekomen vandaag in de gamewereld. Zometeen alles daarover met een bekende gamester.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Smartfoto.be. Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto.

0: John's Blue met Edge of Desire. Gameland staat in rep en roer vandaag, want Rockstar Games, dat is een spelontwikkelaar van het mega bekende spel Grand Theft Auto, die kondigde daar straks aan dat ze op 27 augustus voor het eerst gamebeelden gaan laten zien van de nieuwe GTA 6. Dat is een game die in november gaat uitkomen. Maar wat opvallend is, voor de eerste keer ooit zullen die beelden dus nu al exclusief te zien zijn via Netflix op 27 augustus. Dus normaal doen ze dat altijd via YouTube, maar nu dus niet. Dus dat is echt wel een beetje een primeur binnen de game community. Maar het brengt ook wel een beetje discussie met zich mee, hè? Want de fans die geen Netflix-abonnement hebben, die moeten 6 uur wachten vooraleer ze die beelden ook gratis op YouTube kunnen zien. Maar wie ons daar alles over kan vertellen, is bekende gamester Esther van den Broelen, of ook wel Zigzag Kitty. Dag Esther.
1: Hey Anke.
0: Hey, zeg, hoe excited ben jij voor die game?
1: Ja, je moet je inbeelden, Anke, op die game. Daar wordt al meer dan 10 jaar op gewacht. Dat is echt een van de meest geanticipeerde games ooit, zou ik bijna zeggen.
0: Ja.
1: Die game is ook al heel veel uitgesteld, dus de verwachtingen zijn echt super hoog. De lat ligt hoog.
0: Ja, dat snap
1: Daarom des te spannender en des te meer exciting dat die game gaat uitkomen. En nu, het is voor november, eindelijk weten we wanneer dat het daar gaat zijn. Dus hoe dichter dat die datum komt, hoe meer hype dat er daar opnieuw rond komt. En ja, ik ben er zelf natuurlijk super benieuwd naar van wat dat allemaal gaat zijn.
0: Ja, ik snap het, want die vorige versie, GTA 5, is al van 2013. Hoe komt dat dat zo lang op zich heeft laten wachten?
1: Ja, je moet je inbeelden in de gamingwereld. Zoals ik al net zei, de lat ligt super hoog. De gamingstudio's pakken uit met de meest grote games. Maar sommige studio's falen ook. En dan is dat echt een grote blunder. En dat is natuurlijk financieel ook helemaal niet goed.
0: Ja.
1: En ik denk dat Rockstar gewoon echt wel de top, reaching for the top wil. En die wil dat die game 100% op punt staat. Dat die helemaal werkt. En dat die niet de eerste dag vol bugs zit. Hè, dus vol foutjes.
0: Maar
1: ook zo de graphics. Hè, dus die moet er echt super goed uitzien. Ik denk dat ze daar echt zo een pionier in willen zijn van hoe zot en hoe ver dat ze kunnen gaan met die graphics. Ik denk dat dat vooral het wachten gaat zijn. Zo.
0: Ja, ik snap het volledig. De lat ligt extreem hoog. En wat denk jij dat we te zien gaan krijgen in die eerste beelden die op Netflix gaan komen?
1: Ja, dat is natuurlijk nog een beetje mysterieus. Hè. Ze kondigen aan een extended look. Hè. Wat dat dan ook mag betekenen. Hè. Maar tot hiertoe hebben we eigenlijk nog niet zo heel veel gezien van GTA 6. Er zijn een paar trailertjes geweest. Maar ook echt, wij hebben nog niet zo heel veel. We hebben nog de kruimeltjes gekregen, zeg maar. En die worden dan al jaren overgeanalyseerd. En ja, wat dit gaat zijn, het is natuurlijk ook een beetje een risico. Het is een big deal natuurlijk. Het is op Netflix, dat zit achter een paywall. Mensen gaan moeten betalen om het meteen te kunnen zien.
0: Ja.
1: Dus in dat opzicht denk ik dat het wel heel beloftevol gaat zijn. En wat ik vooral zelf hoop, is dat we ook vooral gaan zien, ook meer gewoon praktisch, van hoe werkt de game, hoe gaan we dat spelen.
0: Want ga je dat dan echt al zien op die beelden? Want dat is eigenlijk een beetje al het verhaal dan wat geschetst gaat worden in de game, dat je dan al op Netflix gaat zien. Of hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja, wel, het is dat we niet weten. Wat we nu tot nu toe hebben gezien, is vooral hoe gaat het eruit zien? Wat is de sfeer van de wereld? Wie zijn de personages? Dus eigenlijk heel erg de verpakking van wat de game gaat zijn. Maar zo echt maar de gameplay, zoals we dat noemen.
0: Ja.
1: Hoe dat je het echt gaat spelen, daar is echt nog niet zoveel van getoond. En we weten het niet, hè, of dat dat gaat zijn dat we gaan zien. Maar dat is natuurlijk wel de grote hoop van de gamers nu. Hè?
0: Ja, dat snap ik. Dus daar moeten we gewoon met z'n allen naar uitkijken dan. Hè. We moeten gewoon wachten, eigenlijk. Daar komt het op neer. Waar kijk je eigenlijk zelf het hardste naar uit? Is dat dan echt naar die release-datum 19 november om het spel echt te spelen? Of ga jij ook al mega excited zijn dan op 27 augustus?
1: Ja, ik ga sowieso excited zijn, maar er is zoiets bijzonder aan zo de release-dag van zo'n game. Van zo'n game die zo big deal is. Iedereen is daarmee bezig. Zo de hele gamer-community springt daarop, maar ook de mensen die meestal niet echt veel gamen, die zijn erbij betrokken, die zijn ermee bezig. Ja, ja, en zeker die eerste uren dat die game uit is. Iedereen is nog aan het ontdekken. Het is echt een wereld dat wordt ontdekt. Dat is de talk of the town, zeg maar. Dus dat vind ik meestal ook wel superleuk aan zo'n release. En zeker zoiets groot als dit. Ik denk dat wel echt een hele toffe dag gaat worden.
0: Ja, voilà, je gaat het sowieso ook laten zien op je socials, hè, toch, Esther?
1: Ja, sowieso. Voilà, livestreamen, video's, alles.
0: Heel goed, dan gaan we dat daar allemaal kunnen volgen. En dan kijken we allemaal uit naar de release dus op 19 november van Grand Theft Auto 6. En natuurlijk ook op die eerste beelden dan op Netflix al vanaf 27 augustus. Esther of Zigzag Kitty, merci om hier even aan de lijn te komen. En ik wens jou heel veel plezier met de game te ontdekken.
1: Hoppa, dankjewel.

niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Bar met nooduitgang. Je moet zijn Instagram maar eens checken voor een hele schattige post van zijn nieuwe hondje Fientje dat hij heeft verwelkomd. Echt heel veel succes ermee, Meteor. En ondertussen wordt het toch weer drukker op de weg, hè, Mirjam?
1: Ja, klopt inderdaad. Toch nog een aantal lange files. Onder meer die op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Ring richting Gent, dat is een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door de files op de ring ook naar Antwerpen. Op de A12 vanaf Aartsen daar 20 minuten. Verder op de E313 tussen Lummen en Beringen. En ook vanaf Randst allebei 10 minuten extra. En dan voor Brussel op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En ook op de binnenring van Gent nu tussen Oostakker en Destelbergen door een ongeval op de linkerrijstrook, maar andere vertragingen zijn beperkt.
2: M&M. Anke Goergen.

0: Fausta en Magnetic. Sinds gisteren is de Antwerp Pride begonnen. En zo meteen dan bellen we met iemand die dat al van dichtbij meegemaakt heeft.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Ons kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: M&M, the official sound of summer.
0: Hey, het is Kouter hier en ik heb net een zeer belangrijk onderzoek uitgevoerd waaruit gebleken is dat we pas echt gelukkig worden als we in de zomer elke dag een ijsje eten. En je mag zelf kiezen welke smaak dat is, hè. Pistache, chocolade, vanille, smurfenijs, framboos. Ah ja, en vergeet de sprinkeltjes niet. Dat maakt het nog beter. Oh.

0: Bruno, Bruno Mars zou ik zeggen. Justin Bieber uiteraard met Daisy. Gisteravond was de startavond van de Pride in Antwerpen, in het OLT Rivierenhof in Deurne. Er waren al heel wat live optredens daar. En de Pride zelf die loopt nog tot deze zaterdag. Het is al de 19e editie intussen. En het thema dit jaar is Fearless. Een thema dat actueler is dan ooit. Door de aanslagen in Berlijn op de Pride-parade van 25 juli zit nog vers in ons geheugen. En Fearless is ook hoe we die Pride van Antwerpen gaan proberen beleven, hè, samen. Al is dat in de huidige samenleving vandaag soms heel moeilijk geworden. En ik las daar een supermooi artikel over vandaag in de Standaard, geschreven door acteur, danser en choreograaf Roman van Houtven. Dag Roman.
1: Hallo.
0: Hallo. Hey, zeg, hey. Hoe heb jij gisteren die eerste dag van de Pride beleefd?
1: Ja, heel fijn. Bijzonder ook. Het is een week waar ik altijd heel erg naar uitkijk. Ikzelf en mijn vrienden ook. En ja, we hebben gisteren echt een hele schone aftrap gegeven. En wat extra speciaal was, mijn mama en papa die zijn afgekomen. Die zeggen al jaren dat ze de Pride een keer willen meemaken. En ze gaan sowieso zaterdag van de partij zijn. Maar dan ineens, middags, kreeg ik een berichtje van mama. Die zei van, zoneke, we hebben ticketjes geboekt. En die zijn meekomen dansen en feesten en babbelen met mijn vrienden. En dat was super schoon. En ook bijzonder, mijn ouders liggen ontzettend goed in de markt. In de queer community. Die hebben keiveel blikken gekregen van iedereen. Ja hoor. Ja.
0: Allee, vonden ze het een beetje leuk?
1: Het vond het geweldig. Die hebben heel de avond staan dansen, gelijk zot. Dat was ontzettend schoon.
0: Dat is fijn, dat is super fijn. We moeten het toch ook benoemen, Roman, die aanslagen tijdens de Berlin Pride. Daarbij is een auto ingereden op een groep feestvierders. En dat heeft ons toch wel opnieuw wakker geschud over de relevantie van de Pride en voor de LGBTQIA-gemeenschap. Waarom hecht jij er zelf zoveel waarde aan, Roman?
1: Ja, Pride is protest. Dat is een slogan die al decennia lang meegaat. Zo is het ontstaan, hè, in de jaren 60 in New York. En dat is het nog steeds. En de dag van vandaag klinkt die slogan misschien wel luider dan ooit. Ik voel al verschillende jaren lang de urgentie om die Pride opnieuw mee te maken. Om samen te komen, om onze boodschap uit te dragen. En te vragen om aandacht voor een aantal dingen die ontzettend belangrijk zijn. Hè? Veiligheid binnen de queer community. Het is nog maar eens bewezen door onder andere, zoals je zegt, de aanslag in Berlijn, maar ook recente cijfers die stellen dat 1 op 5 personen het gerechtvaardigd vindt om geweld te gebruiken tegen queer personen. Een paar jaar geleden was er nog 1 op 10. Dat is hallucinant, dat is problematisch. En dan is het essentieel dat we die Pride beleven om dan een keer op tafel te kloppen.
0: Ja, inderdaad, dat is zo. Hè, want ik las het ook in jouw artikel. Het thema is wel fearless, maar het is in deze maatschappij, ja, zoals je zei, toch wel moeilijk om niet fearless te blijven. Je moet alert blijven, wat super jammer is dat nog altijd moet de dag van vandaag. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen op de Antwerp Pride zich toch veilig voelt dit weekend? Kunnen we daar samen iets tegen doen?
1: Ja, eerst en vooral is het belangrijk om ook wel gewoon aan te duiden dat veiligheidsdiensten, ik heb heel veel berichten gelezen van lokale veiligheidsdiensten van de stad Antwerpen, maar ook op nationaal niveau, veiligheid is gegarandeerd. Dat is ontzettend belangrijk. En daarnaast zorgen voor elkaar. Hè. Ja. Aandacht hebben voor de mensen rondom jou, voor je vrienden, check in met elkaar. Dat is op alle grote evenementen zo, of dat dan nu Tomorrowland of een Pride is. Zorg voor elkaar en dat gaan wij zeker met de Pride ook doen.
0: Ja, ja, zeker. Wat zijn jouw Pride-plannen voor vanavond nog?
1: Mijn Pride-plannen, oh my god. Vanavond is het de traditionele Midsummer Party op de Draakplaats bij Café Den Draak. Dat is mijn stamcafé. Daar gaan wij dansen, daar gaan wij feesten. Maar ook heel leuk om toch even te vermelden, jullie allerliefste M&M-collega DJ met de grootste mond, Laurens Luiten, mijn goede vriend.
0: Zijn stamcafé, hè, Den Draak?
1: Dat is ook zijn stamcafé. Wij komen daar vaak. Die gaat daar plaatjes draaien. Dus als je genoeg Britney Spears oplicht, hè, dan gaat dat een heel toffe avond worden.
0: Ah wel, voilà, we zullen het nog eens zeggen. Ewa, kei fijn. Roman, om hier eventjes te praten over de Pride. En dan wens ik jou nog ontzettend veel plezier toe vanavond en de rest van de dagen. Hè.
1: Met heel veel plezier. En aan iedereen die luistert, happy Pride.
0: Happy Pride, voilà. Merci, hè.
1: Doei. M&M.

0: stuurt er ook nog vele hartjes voor Roman, die er daarnet aan de lijn was om onder andere te vertellen over de Antwerp Pride en de relevantie ervan. Ja, en als we even in dat thema blijven, er is ook een hele leuke podcast die je erover kan beluisteren. Spot On, die vind je terug op VRT Max. Ter ere van de Antwerp Pride schuiven BV's daar aan tafel om te spreken over angst, liefde, gender, om luid op jezelf te durven zijn. Onder meer Jeroen Plattenbos, die je kent van Like Me, Dries Leenaars, Daphne Achten. En ook Christophe was de gast samen met Gewoon Mo. En ze hebben daar onder meer verteld hoe zij ook struggelen met hun geaardheid naar buiten te brengen vroeger.
1: Ik kon niet gepest op school, hè. Dus ik wist toen al wel al dat ik op jongens viel en zo, maar dan wilde dan nog meer gaan verstoppen. Hè, omdat
2: ik mocht ook niet naar de jongenswc bijvoorbeeld.
3: Ja. Waarom?
2: Ja, omdat ik te vrouwelijk was en
1: zo.
2: Ik denk dat daarom ook is dat ik zo'n grote mond heb als ik iets onrecht hoor, omdat ik weet hoe klein dat ik mij voelde toen. En nu heb ik zoiets van, ik ga het voor hen opnemen, want ik weet hoe dat voelt.
0: Ja, Gewoon Mo en Christophe dus in de podcast Spot On. Ga het zeker eens beluisteren, want het is super interessant. Het gaat dus over de Pride, maar ook over nog zoveel meer. Hè. Elk gesprek start daar ook volledig in het donker. En dat zorgt wel een beetje voor intieme en kwetsbare onthullingen daar. Ook onderwerpen als bijvoorbeeld de impact van de aanslag in Berlijn. Ervaringen met polyamorie, homohaat. Dat komt daar ook allemaal in te pas. En het is ook bijzonder, want het is een grote samenwerking tussen de vier grote media. VRT,

PPG Media, Mediahuis en Play Media. Dus je kan het overal terugvinden. Maar dus bij ons vooral ook te beluisteren op VRT Max. En ik stel voor dat we nu misschien ook eens even teruggaan naar het nummer van Lady Gaga. Dat dat ook helemaal representateert. Deze. It doesn't matter if you love him. Born This Way. Or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat is ook okay.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi, 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
5: What's your favorite part?
6: Extra cheese.
7: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
5: Of sex.
4: Op de minst romantische nacht van het jaar.

0: kans om naar One Night Only te gaan.
1: Vanaf 12 augustus in de bioscoop.
2: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Een hele goede namiddag, het is 5 uur.
1: 14 nieuws.
3: Met Ton Janssens.
4: Er zijn inbraken geweest in verschillende brandweerkazernes. De afgelopen weken is er ingebroken in zeker 2 brandweerkazernes in Vlaanderen. In die van Ranst in de provincie Antwerpen en daarvoor in die van Lommel in Limburg. Er werd zwaar materiaal gestolen dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om auto's open te knippen na een ongeval. Dat vertelt de hulpzone Noord-Limburg.
5: Hiervoor hebben ze een deur in de staalplaat geforceerd en zo hebben ze toegang tot de wagens gekregen. Ze hebben enkel dat materiaal gestolen, dus het lijkt er wel echt op dat het gaat om een bende die echt op zoek is naar dat soort materiaal. Dus dat hebben we zeker nog eens bevraagd bij het personeel om echt nog eens extra alert te zijn. Als ze verdachte zaken opmerken in en rond de kazernes, dat ze dat zeker melden. Dus we hebben echt wel een verhoogde staat van alertheid momenteel.
4: In Ranst werd gelijkaardig materiaal gestolen en ook in Nederland is er een inbrakenplaag bij brandweerkazernes. Daar waren sinds begin dit jaar al 35 inbraken. En de natuurbrand in Nederlands-Limburg, die vanmiddag was opgelaaid, is opnieuw geblust. Het ging om een klein stuk grond dat eerder al was afgebrand. De natuurbrand, de grote brand, brak maandag uit en was gisterenmiddag onder controle. Maar gezien de warme grond en de droogte blijft er een risico voor nieuwe branden. Er zijn daarom regelmatig nog controles in het gebied. Kinepolis waarschuwt voor valse cinematickets en dan specifiek voor de film The Odyssey in Kinepolis Brussel. Die film is daar te zien op een extra groot IMAX-scherm. De tickets zijn tot begin september bijna volledig uitverkocht. Normaal kost een ticket zo'n €30, maar op sociale media worden ze aangeboden voor meer dan €100. En ook op de app Ticketswap worden er tickets aangeboden, maar die zijn normaal gezien wel betrouwbaar, zegt Kinepolis.
6: Als het aan de oorspronkelijke aankoopprijs of minder dan die prijs is, ondertussen is er ook een limiet eigenlijk ingesteld door Ticketswap zelf op onze vraag, dus dat er geen meerprijs mogelijk is. Dus dat zou in principe dan wel veilig moeten zijn.
4: Sport. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de 6e rit aan de gang. Een heuvelachtige etappe. En Jonas Maas, wat is de stand van zaken?
7: Wel, Toon, nog 33 kilometer en we zijn onderweg met een groep van zo'n 30 rensters. Het peloton is op de langste klim van de dag door de Ardèche vandaag uit elkaar gevallen. De gele trui Marleen Royster en haar grootste concurrenten Vollering en ook Nivia Doma zitten daar nog bij. Maar ze denken misschien toch vooral al aan de koningin-etappe van morgen naar de Mont Ventoux. Ook Lotte Kopecky is nog erbij in die kopgroep. Het is een goede kans voor haar, denk ik, want veel snelle vrouwen zitten niet meer voorin. Zometeen is er na een lange afdaling nog één klim om het verschil te maken. En dan zijn ze al heel erg snel aan de finish vandaag in Tournon-sur-Rhône.
4: Dankjewel, Jonas. En voetbal dan. De Ivoriaanse speler Diomandé zal de komende 7 seizoenen voor Real Madrid spelen. Hij komt over van Leipzig en Real Madrid zou zo'n €130 miljoen voor hem betalen. Diomandé is 19 en deed het erg goed tijdens het afgelopen WK. Het weer vanavond, overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms wat wolken in het centrum en het noorden van het land. Temperaturen dan tot 25 graden.
3: En Mirjam, op de weg veel problemen zie ik.
8: Ja, inderdaad, vanavond veel files en ook problemen door ongevallen. Bijvoorbeeld op de R4, de binnenring van Gent. Er komt 3 kwartier bij tussen Gent-Zeehaven en Testelbergen. Daar kan je door een ongeval alleen over de pechstrook langs. Antwerp-Zering richting Nederland nog 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna-Dinkroever en Deurne. Naar Gent komt er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Aartselaar 1 kwartier en op de E19 vanaf Edegem een dikke 10 minuten. Dan heen door een lading glas op de weg in Lummen. Daardoor is de aansluiting van de E314 vanuit Leuven met de E313 naar Hasselt afgesloten. Je moet er dus de E313 oprijden in de richting van Antwerpen en dan kan je keren in Beringen. Er is wel een kwartier file op die E313 tussen Lummen en Beringen. Dan voor de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de E40 van Brussel naar Aken bij Luik 3 kwartier file rijden en andere vertragingen zijn beperkt.
3: Hoe staat het nog met ons lieve Lien die zaterdag gaat trouwen? Zometeen dan heeft ze weer een paniekje dat ze jou graag wil vertellen.

0: What Makes You Beautiful van One Direction.
1: Love and marriage, love and marriage.
0: We moeten toch nog eens even teruggaan naar de sfeer van huwelijk en trouwen. Het is all over the place. Iedereen is aan het trouwen precies of moet naar een trouwfeest. En al de hele week checken we ook eens in bij Lien, die deze zaterdag gaat trouwen met Niels. Er komt toch wel best veel kijken bij zo'n trouw. Dus ze heeft hier al een paar paniekjes gehad. Zo'n paar dagen voor de trouw, over de openingsdans, over de honeymoon. En hier is ze weer. Dag Lien.
2: Hey Anke.
0: Hey zeg, hoe is het vandaag met jou?
2: Oh, ik moet zeggen dat de stresslevels toch een beetje omhoog zijn in vergelijking met afgelopen dinsdag.
0: Ja, hoe komt het?
2: Ja, het komt dichterbij en morgen is dan de dag dat we alles gaan klaarzetten. Dus ja, het wordt echt wel realiteit. Hè.
0: Ja, het is vandaag zo de allerlaatste dag om alles te regelen. Ja. Hè? Wat ben je nu aan toe nog?
2: Ik zit hier nu voor mijn nageltjes eigenlijk.
0: Oh, dat is leuk.
2: In orde te zetten voor zaterdag. Ja,
0: ja, en hoe zien ze eruit?
2: Ze zijn nog niet klaar. De stylisten is eventjes aan het wachten omdat ik nu aan het bellen ben eigenlijk.
0: Oké, maar hoe gaan ze eruit zien?
2: Ja. Het wordt een licht rozig kleurtje, naturel, met een glittertje erin.
0: Maar zo leuk. Ja, zo van die leuke, mooie trouwnageltjes, dat hoort er natuurlijk bij. Hè?
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar Lien, jij hebt toch weer al een paniekje gehad vandaag, hè?
2: Ja, toch wel. Zoals elke dag.
0: Ja, vertel.
2: Ja, wel, het paniekje van vandaag is een beetje dat ik zomaar in mijn hoofd heb, maar dat iedereen zeker op tijd moet zijn. En daar ben ik toch wel mee bezig.
0: Ja, oké, dat snap ik. En wie dan specifiek? Heb je bang dat die niet op tijd gaat zijn?
2: Mijn zus die durft zowel hier en daar eens te laat komen. We hebben zo eens een feest gehad. Dat was dat mijn oma en mijn opa 50 jaar getrouwd waren. En dan was ze eigenlijk nog aan het wachten op haar kleed. 5 minuutjes voordat we moesten vertrekken. Dus dat was nog onderweg met de post. Dus
0: Oké. Ik snap het. En wat was er toen gebeurd? Waarom dat ze zo laat was?
2: Ik denk dat dat gewoon weer haarzelf zijnde de stress was van wat ga ik aandoen, wat moet ik kiezen, dan last minute nog iets besteld en dan moesten we daarop op wachten.
0: Ja, dus jij hebt eigenlijk wel echt heel veel stress dat ze ook te laat gaat zijn op jouw trouw.
2: Ja, toch een licht paniekje. Ik denk wel dat ze haar best gaat doen, maar het blijft toch wel in mijn achterhoofd. Ja.
0: Oké, misschien even voor ons. Hoe laat moet ze er zijn, Lien?
2: Ik zou toch, normaal gezien moeten ze bij ons zijn om 9:45. Dus toch zeker gewoon om 9:45. Misschien had ik beter 9:30 gezegd, dan was ze misschien zeker daar om 9:15.
0: Ja, we zullen 9:30 noteren. Maar ik stel voor, Lien, misschien moeten we dat gewoon even gaan checken. We gaan gewoon eens even gaan checken. Momentje, hè. Ja. Hallo, met wie?
3: Met Hanne.
0: Hanne?
3: Bent... Hanne.
0: Ja. De zus van Lien.
3: Hallo, dat meen je niet. Ja. Wat gebeurt er?
0: Ja, voilà Lien, we hebben dat eens even geregeld, dat we eens even gaan bellen met jouw zus Hanne, hè, om ervoor te zorgen dat ze hier op tijd gaat komen.
3: Ik hoop dat gaat helpen.
0: Ja, wel, Hanne, vertel eens, is Lien haar bezorgdheid terecht dat jij te laat gaat komen zaterdag?
3: Ja, absoluut. Ik kom altijd overal grandioos te laat.
0: Hoe komt dat?
3: Ja, ik weet dat niet. Ik denk gewoon altijd dat ik superveel tijd heb. En dan opeens moet ik... Ja, dan kijk ik op mijn klok en dan moet ik er al zijn. En dan schiet ik aan actie.
0: Oh, ik snap dat. Ik heb dat eigenlijk ook wel een beetje. Ik ga niet judgen. Echt waar, Hanne. I get you. Maar hoe ga je er dan voor zorgen dat je op zo'n belangrijke dag zaterdag wel op tijd bent, Hanne?
3: Wel, beter plannen. Hè. Gewoon zien dat alles tijdig gedaan is. Dat ik mijzelf niet te veel er zorgen over moet maken en moet stressen. En dan komt dat wel goed, denk ik.
0: Oké, dat is goed. Maar dan stel ik voor dat we daar misschien gewoon even een plechtig momentje van maken. Hè. Wat denk je?
3: Ja, heel goed.
0: Lieve Hanne, ben je klaar om hier een gelofte af te leggen, net zoals je zus gaat doen deze zaterdag?
3: Ja, tuurlijk.
0: Oké, dan mag je mij nazeggen. Ik, Hanne Satiko...
3: Ik, Hanne Satiko.
0: Beloof hier plechtig met het hand op het hart.
3: Beloof hier plechtig met het hand op het hart.
0: Voor alle luisteraars van M&M op de Nationale Radio.
3: Voor alle luisteraars van M&M op de Nationale Radio.
0: Dat ik deze zaterdag 8 augustus...
3: Dat ik deze zaterdag 8 augustus...
0: Om 9:30 aanwezig zal zijn.
3: om 9:30 aanwezig zou zijn.
0: En zo zeker niet te laat zal zijn voor het trouwfeest van mijn zus.
3: En zo zeker niet te laat zal zijn voor het trouwfeest van mijn zus.
0: Yeah! Hey, top, hè? Wat denk je, Lievelien?
2: Dat supergoed is.
0: Voilà,
2: echt
0: dus
2: waar.
0: Bij deze...
2: Dat toch al een beetje stress minder. Voilà.
0: Alle mensen zijn getuigen. Het gaat gebeuren. Hanne, je gaat op tijd zijn. En Lien, geen stress. Dat komt allemaal in orde. Goed?
2: Super, ja. Super.
0: Ah, wel. Nog heel veel plezier daar. En geniet er ook van.
2: Ja,
0: Hanne
2: dankjewel.
0: Daar, zaterdag op trouwfeest.
3: Ja, dat gaan wij zeker doen. Dat komt in orde.

0: zelf al wel eens te maken gekregen met online haatreacties, dan weet je hoe belangrijk het is om daartegen op te treden. Hè? Wel, zo meteen de federale regering die probeert dat te doen met een nieuwe campagne. Je hoort er alles over.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
3: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
4: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
3: Nu op VRT Max.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japans.
7: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met... Ja, je hebt het zelf misschien al wel eens meegemaakt. Je post iets online. Er komen niet zo'n lieve reacties op. Of je krijgt berichten binnen met negatieve boodschappen zonder te weten van wie ze zijn. En het gebeurt helaas vaker en vaker. En daarom wil de federale regering optreden tegen online haat. En dat wil ze doen door campagne te voeren via content creators. En een van die mensen is Kobe Peters. Dag Kobe.
1: Hey, dag Anke. Hallo. Zeg,
0: je hebt al eens een van die campagnevideo's gemaakt in het verleden, waarin je toen hebt opgeroepen om geen online haat te verspreiden en ook melding te maken als je het ziet bij anderen. Wat vind je zelf van heel die campagne van de overheid?
1: Kort gezegd, heel goed. Hè. Want je moet ook op TikTok niet al te ver scrollen voordat je de eerste haatcomment al tegenkomt. Mm-hmm. Ik denk dat wel iets is wat daar speelt.
0: Ja, zeker en vast. Ja, je hebt die video ook gemaakt met jouw vriendin Jael Ost. Krijgt zij daar dan ook veel mee te maken?
1: Ze krijgt soms wel gemene opmerkingen over andere profielen, over uiterlijk, over dingen die eigenlijk er totaal niet toe doen. Maar dat gebeurt helaas, jammer genoeg wel.
0: Ja, en het heeft ook wel zijn impact op jou en op haar. Je ziet dat dan wel aan haar, dat ze daar wel zich toch wel veel van aantrekt. Of valt het mee?
1: Altijd in eerste instantie wel, maar ik probeer altijd wel te relativeren en daarover te babbelen.
0: Ja, wat waren de reacties op die video die jij toen had gemaakt?
1: Heel positief, want ik heb relatief gezien een kleiner profiel. Maar die had toch wel aanzienlijk veel reach en ook veel reacties.
0: Ja.
1: Dus je ziet wel dat speelt bij de mensen.
0: Ja, snap ik. Wat zou je nog als tip meegeven aan mensen die te maken krijgen eigenlijk met die online haat?
1: Ik denk dat je altijd best eerst naar je vrienden en familie kunt stappen en over babbelen wat er speelt. Want het zijn ook de mensen die het dichtst bij je staan en je ook het beste kunnen helpen, denk ik. Hè.
0: Ja, dat is zo. Ja. En uiteraard kan jij er ook gewoon zijn, zowel voor jou als voor de mensen in jouw omgeving die te maken krijgen met online haat. Heb je er zelf eigenlijk ook al eens ooit mee te maken gekregen?
1: Niet al te veel. Nee. Ik denk dat dat zijn er een paar geweest over heel mijn periode, dus dat valt eigenlijk heel goed mee.
0: Ja, chance. Oké. En dan hoop ik toch onder meer door die campagne van de federale overheid dat ze toch gaan proberen om het een beetje te minderen. Ook voor de accounts die het anoniem doen bijvoorbeeld. Je weet niet wie die mensen zijn. Je kan er ook geen klacht tegen indienen. Dus het is alleen maar te hopen dat het zo toch een klein beetje kan verminderen. Hè. Lieve Kobe Peters, merci om hier even te bellen. En dan wens ik je nog het allerbeste toe.
1: Het plezier voor jou ook. Dag.

0: Heights.
1: What You Say van Jason Derulo.
2: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
1: En op de weg wordt het helaas maar drukker en drukker, Mirjam.
3: Ja, klopt inderdaad. 150 kilometer hebben we ondertussen toch een van de drukkere spitsen van de zomervakantie. Op de binnenring van Gent moet je nog ruim een half uur extra rekenen tussen Gent-Zeehaven en Destelbergen. De weg is daar gelukkig wel vrijgemaakt. Antwerpse ring richting Nederland ook nog 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Ring richting Gent, dat is 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E313 tussen Zolder en Beringen en verder. Er tot 10 minuten erbij. En dan de E314 van Genk naar Leuven in Lummen. Een ongeval op de rechterrijstrook. En verderop ook een kwartier file tussen Bekkenvoort en Tiel-Twingen door een aanrijding links. En dan de buitenring rond Brussel. Een half uur file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Andere vertragingen zijn beperkt.
4: M&M. Anke Goergen.

0: vakantie. En wil je daar graag een nummer bij horen? Dan ga ik dat fixen van jou. Je mag gewoon even doorsturen waar jij ergens op vakantie bent op dit moment in de app van M&M.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
1: M&M.

0: Joe met End of Beginning.
1: M&M, de vakantielijn.
0: We bellen hier wel eens graag met de mensen die op vakantie zijn nu op dit moment, om eens te checken hoe het gaat. En Fien Krol, die is 14 jaar, die is ook op vakantie. Dag Fien.
2: Hallo.
0: Hallo, waar zit je ergens momenteel?
2: Ik ben op scoutkamp in Rochefort.
0: Oh, lekker in de Ardennen. Oké, hoe is het daar?
2: Superleuk. We zijn nu aan het wandelen met mijn groep.
0: Oké, kei tof. En is dat dan al met zo droppings en zo, of hoe moet ik me dat inbeelden?
2: Nu zijn we opdrachten aan het uitvoeren voor onze totem te halen. En aan het wandelen gewoon.
0: Ja, oké, top. Vanavond gaat dus het groot moment gebeuren. Dan moet je jouw totem halen. Wat houdt dat allemaal in? Wat moet je daarvoor allemaal doen?
2: Tijdens de dag zijn we gewoon met ons jaar en zijn we gewoon gezellig samen. En 's avonds zijn we dan onze totem halen door eigenschappen eigenlijk van elkaar samen te plaatsen. En daar komt dan een dier uit. En dat dier is dan jouw totem.
0: Amai, spannend. Heb je een idee welk dier dat jij gaat zijn? Of welk dier zou je willen zijn?
2: Ik heb eigenlijk geen idee. Ik zou wel zo'n dier uit het Amazonegebied of zo willen zijn. Amai. Zou mij wel cool lijken.
0: Ja, zo'n slang of zo.
2: Ja.
0: Oké, keileuk. En wat ga je dan nog doen als je dan eens de totem hebt behaald? Is het kamp dan voorbij of gaan die nog leuke dingen doen?
2: Dan gaan we nog een paar dagen hier op kamp blijven. Gewoon met onze groep leuke dingen nog doen en dan is het voorbij.
0: Oké. Wat vind je nu het leukste eigenlijk aan een scoutskamp, Fien?
2: Het leukste vind ik zo elke dag koken met je vrienden, gezellig zijn. Wij maken zo alles zelf.
0: Ja, en natuurlijk heb je een leuke leiding ook daar, Fien. Want die moeten dat ook allemaal mee begeleiden, hè?
2: Ja, we hebben een superleuke leiding. Als we een shout-out kunnen geven naar hen misschien.
0: Doe maar, je mag alles doen wat je wil.
2: Een dikke shout-out naar Jack, Dries, Mila, Anna. En ook Cedric, Wout, Amelie en Anna.
0: Yay! Dikke shout-out. Amai, dat zijn er veel, zeg. Tof. Oké, kan ik jullie daar ook nog plezier doen met een leuke song daar op Scoutskamp?
2: Ja, zeker. Midnight Sun van Zara Larsson.
0: Ah, dat is een goeie. Hey, veel plezier daar nog, Fien. Merci om die aan te vragen. En ik wens jou superveel succes met jouw Amazone-totemnaam vanavond. Is het goed?
2: Dankjewel.
0: Dag.

song Sola. Zometeen vanaf 6 uur is de lieve Bob Storms hier weer. Hij heeft ook weer de nieuwe Rate the Song bij. Zeer benieuwd hoeveel punten op 10 jij die gaat geven. Dat mag je zeker laten weten in de app van M&M zometeen. Ik heb voor jou nog Lost Frequencies hierna. Eerst deze van Robbie Williams. Tot morgen, hè.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On, nu op VRT Max.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Het veilig moment hiervoor in Jova. Ai, ai, ai, ai, ai.
6: Gebeurt hier.
5: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
6: Gebeurt hier. Maar ook het
7: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
6: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
8: Goedenavond, het is 6 uur.
0: 14 nieuws.
8: Dit is Toon Janssens.
9: Een KLJ-kamp is stopgezet na voyeurisme. De leden en leiders van de KLJ in Balen in de provincie Antwerpen zijn terug thuis van het zomerkamp in Plombières in Wallonië. Hun kamp werd vroegtijdig beëindigd na een incident met een lokale bewoner. Uit goede bron vernemen dat het incident te maken had met voyeurisme. De verdachte is opgepakt en er loopt een onderzoek. Ouders moesten hun kinderen nu vroeger komen halen dan verwacht.
10: We hebben deze nacht een mail gekregen van de leiding waarin stond dat er dan een incident gebeurd was. Maar voor ons was vooral de belangrijkste mededeling dat de leden in orde waren, dat de leiding in orde was. Ja, de kinderen die gaan al 10 jaar met de KLJ mee, dus we kennen de leiding ondertussen wel heel goed. We hebben alle vertrouwen in de leiding en wij wachten gewoon verder af. Laat het onderzoek eerst maar zijn en dan gaan we gewoon de volgende dagen leuk inplannen met de kinderen.
9: Er is ingebroken in 2 brandweerkazernes in Vlaanderen. Afgelopen nacht in die van Ranst in de provincie Antwerpen en eind juli in die van Lommel in Limburg. Er werd zwaar materiaal gestolen dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om auto's open te knippen na een ongeval. Dat vertelt de hulpverleningszone Noord-Limburg.
11: Hiervoor hebben ze een deur in de stelplaats geforceerd en zo hebben ze toegang tot de wagens gekregen. Ze hebben enkel dat materiaal gestolen, dus het lijkt er wel echt op dat het gaat om een bende die je echt op zoek is naar dat soort materiaal. Dus dat hebben we zeker nog eens bevraagd bij het personeel om echt nog eens extra alert te zijn. Als de verdachte zaken opmerken in en rond de kazernes, dat ze dat zeker melden. Dus we hebben echt wel een verhoogde staat van alertheid momenteel.
9: In Ranst werd gelijkaardig materiaal gestolen. En ook in Nederland hebben inbrekers het gemunt op brandweerkazernes. Daar waren sinds begin dit jaar al 35 inbraken. Het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarnaast dinsdagavond een drone met een explosief werd gevonden, was op dat moment gevuld met munitie. Dat meldde Duitse media. De munitie zou kort daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. De luchthaven daar wordt vaak gebruikt als tussenstop voor onder meer militair materieel, vertelt Jeroen Rijgaard.
12: Dat is een belangrijke militaire luchthaven. De NAVO gebruikt bijvoorbeeld die luchthaven om militair materieel via vliegtuigen te verschepen. En Oekraïne zit daar natuurlijk ook. Dus Antonov, de luchtvaartmaatschappij, naast het vliegtuig van hen is die drone gevonden. Ja, die hebben daar eigenlijk een centrale hub tegenwoordig. Sinds eigenlijk de Russische inval hebben ze al hun vliegtuigen naar Leipzig overgebracht en zij vliegen van daaruit.
9: Wie verantwoordelijk is voor de drone met het explosief is nog niet duidelijk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken nodigt intussen ministers uit Oost-Europese landen en uit de Baltische Staten uit voor een overleg over de drone-dreiging. Kim Lecour heeft de 6e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Jonas Maas, zij won de sprint van een kleine groep met grote namen.
13: Jazeker, het was een knappe overwinning van Lecour en ook vooral succes voor de Belgische AG-ploeg met de Mauritiaanse Lecour. Al zag het er halfweg de etappe wel niet goed uit voor haar, want ze had een probleem met de fiets in aanloop naar de langste klim in de Ardèche vandaag. Lecour kon toch nog voorin aansluiten met hulp van onder andere ploeggenote Justine Gekiere. Een groep van zo'n 30 rensters reed voorop met daarbij de gele Royster en kijken naar de belangrijkste concurrent in het klassement, Vollering en Nivea Doma. Ook Lotte Kopecky overleefde goed, maar toen de Franse kampioen Géry wegreed in de afdaling en er nog enkele sterke rensters aansloten, was Kopecky er niet bij. En zo werd het een sprint met uiteindelijk 8, waarin Lecour van op de kop het haalde voor de Française Kerbaul en de Nederlandse Pietersen. Tussen de belangrijkste klassementsvrouwen waren er geen verschillen vandaag. Morgen klimmen ze naar de top van de Mont Ventoux.
9: Dankjewel, Jonas. Het weer vanavond, overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms wat wolken in het centrum en het noorden van het land. En temperaturen dan tot 25 graden.
8: Goedenavond, Mirjam.
1: Dag, Bob.
8: Er staat 125 kilometer file.
1: Ja, een behoorlijke drukke avondspits. Veel incidenten ook. Onder meer nu een ongeval op de E40 van de kust naar Brussel in Nevelen. Links is daar dicht. Een kwartier vertragen vanaf Aalter. Dan beterschap wel voor de E314 van Genk naar Leuven. Zowel in Lummen als in Tieltwingen is de weg ondertussen vrijgemaakt. Er zijn nog kleine vertragingen. Problemen ook op de Antwerpse ring. Richting Gent staat er een defect voertuig in de Kennedy-tunnel. Die is op dit moment voorlopig volledig versperd. Je moet er al zeker een half uur extra rekenen vanaf Antwerpen-Noord. Ook op de ring richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Dinkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen kleine vertragingen, nergens meer dan 10 minuten. En dan de buitenring rond Brussel ook een half uur in Waterloo. Daar is door een ongeval de weg grotendeels versperd. Verder ook nog 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Kortrijk op de E17 een kwartier tussen Gentbrugge en de werken in Zwijnaarden. Andere vertragingen zijn beperkt.
8: Het werk zit erop, de avond is van jou en we trappen af met het officiële WK-lied van deze zomer. Ira en Burna Boy met Die Die.

en Unstoppable. M&M. Rate the song. Hey, vandaag in Rate the song een gloednieuwe song. Alhoewel, hij is niet helemaal nieuw, want het is een remake eigenlijk van de Britse rapper H, rechtstreeks uit Manchester. Hij maakte namelijk een gloednieuwe versie van Ring My Bell, de discoclassieker van Anita Ward 1979. Een nummer 1 hit, even toch wel zeggen, die end the 70s aan de top of the charts stond. De vraag is of deze versie ook onderweg is naar nummer 1. En dat is deels aan jou te bepalen. Wat vind jij ervan? Van die R&B, zoals ze het hebben genoemd, Ring My Bell van H. Welke gevoelens roept het bij je op? Voel je er blij door? Heb je zoiets van, nee, het is helemaal niks voor mij? Laat het even weten in de app van M&M samen met een score op 10. Dat stuur je door in de M&M-app en zo bepaal jij mee of we R&B Ring My Bell vaker gaan spelen op M&M of niet. Dus, hou je klaar? Neem die app van M&M erbij. Druk op reageer, score op 10 en jouw mening over deze song. Rate the song.

Eminem. Read the song. En nieuwe song van HRMB, Ring My Bell, een remake van de disco-klassieker uit de 70s. Dat zinnetje, Plenty More Fish in the Sea, Caught One, No More Fishing for Me, dat is trouwens ook een trend op TikTok. En dat zie je ook een beetje in de app van Eminem. En vooral aan de leeftijd van de mensen die het een fantastische song vinden. En ook aan de mensen die het een beetje verschrikkelijk vinden. Het gaat echt alle kanten op. Alex Vivet uit Vorselaar, 2 op 10. Sandino de Meulemeester, een 3. Maya de Greef geeft zelfs een 0 op 10. Maar dan zijn er ook de zeer positieve reacties. Van Sophie Mille bijvoorbeeld, het ledengame. Die geeft 8 op 10. Zeer goede flow. Iman Benz uit Boeghout, sowieso een 10. Ophélie Lebrecht, een 10. Het is een goede vibe. David Janssens is wat genuanceerder. 7,5. Leuk oud deuntje. En leuk om het een beetje op een vernieuwde manier te horen. Kimberly Gils is ook gematigd. Een 7 op 10. En dan toch terug een negatieve reactie. Helaas 1 op 10 van Walter. Het zijn you hate it or you love it. Dat is een beetje het gevoel bij deze song. Hier nog een last minute puntje van de Kato Kappaert uit Sint-Gilles-Vaart. Baas, die geeft ook een 10 op 10. Als ik dat allemaal in de mixer gooi, kom ik op een gemiddelde score van 7,5 op 10. Dat is een goede middenmoot. En zoals ik al zei, you hate it or you love it. Maar als je het niet leuk vindt, helaas, morgen vroeg is het terug te horen hier op M&M. Voor de lovers, joepie! H met R&B. Voor je morgen vroeg terug in Rate the Song mag je terug je mening vormen en een punt op 10 geven. Merci om van je te laten horen.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.

and Without Me. Kleine stembreuk, kan gebeuren. Jennifer Lopez en David Guetta, twee wereldsterren. Toch hadden ze nog nooit samengewerkt tot dit voorjaar. Op Coachella speelden ze het resultaat voor het eerst samen live als verrassing tijdens de DJ-set van Guetta. Er is 7.

0: Het is 6:30. Waar staan de files, Mirjam?
1: Nog op de Antwerpse ring richting Gent. Een 30 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Maar die is nu wel volledig vrijgemaakt. Richting Nederland een 15 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Problemen ook nog op de buitenring rond Brussel. Bijna 1 uur tussen Eigenbrakel en Waterloo. Daar is door een ongeval de weg grotendeels versperd. Naar Brussel ook nog 20 minuten op de E40 tussen Aalter en Nevelen. Daar is geen hinder meer. En naar Kortrijk op de E17 10 minuten tussen Gentbrugge en de Werken in Zwijnaarden. Andere vertragingen zijn beperkt.

Alex Warren en Fever Dream. Dat trekt je mee die avond. Ik vind het echt vibes. En dit is eigenlijk de definitie van vibes. In 1984 was dit een banger. Dat is het vandaag nog altijd. Een heerlijke throwback voor jou donderdagavond. We gaan richting dat weekend. Even de party sfeer erin met Cyndi Lauper en Girls Just Want to Have Fun.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: M&M.

Harry Styles en American Girls. Vanavond staan de street, de jeugd van tegenwoordig en zwangere Guy op de Locustfeesten. Maar afgelopen zaterdag stond de volgende stemmer als headliner op de Grote Kaai. Pommelien Thijs, dit is ze met Ik Moet Gaan.

Simon Verbeke, 27 jaar uit Vilvoorde, die stuurt dat zijn werkweek er net op zit. De koffer ligt al in de auto. Hij rijdt vanavond nog naar de Ardennen. Zalig. Staat jouw weekend ook al in de startblokken of totaal niet? Laat het even weten in de app van BNR. Hoe ziet jouw donderdagavond eruit? Hopelijk met goede muziek. Watching you walk away. Daar kan ik al voor zorgen. So sad to see you go. Nu met Mile Horror en Miles Smith.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max. IKEA-tip van de week.
8: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
9: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
11: Goedenavond, het is 7 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Toon Janssens.
13: Een KLJ-kamp is stopgezet na voyeurisme. De leden en leiders van de KLJ in Balen in de provincie Antwerpen zijn terug thuis van hun zomerkamp in Plombières in Wallonië. Hun kamp werd vroegtijdig beëindigd na een incident met een lokale inwoner. Uit goede bron vernemen we dat het incident te maken had met voyeurisme. De verdachte is opgepakt en er loopt ook een onderzoek. De leidingsploeg wordt momenteel opgevangen, zegt de algemene voorzitter van de KLJ.
14: De leiding die tot nu toe, en ik kan het niet genoeg herhalen, zeer goed en zeer matuur en zorgvuldig gehandeld heeft in het organiseren van de vroegtijdige afbraak van hun kamp. Ook zij gaan nu heel de tijd bezig geweest zijn met hun kinderen, maar die straks naar huis gaan en dus hier dan waarschijnlijk nog eventjes met z'n allen achterblijven en dan zal ook de realiteit voor hun wel eventjes binnenkomen en daar kan ook het Rode Kruis op dit moment dus vandaag nog in helpen.
13: Elk jaar zijn er in België meer dan 9500 overlijdens als gevolg van een te hoge BMI. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. De BMI, de Body Mass Index, is het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Een BMI van 25 en meer wordt gezien als overgewicht en kan dus ook gelinkt worden aan verschillende ziektes, zegt Cienzano.
15: In de eerste plaats gaat het om hart- en vaatziekten, maar ook andere aandoeningen zoals diabetes, chronisch nierlijden en verschillende types van kanker. Nu, daarnaast weten we ook uit evidentie meer en meer dat er een relatie bestaat tussen hoog BMI en Alzheimer. En dat verklaart ook mee de hoge cijfers die we in België vandaag terugvinden.
13: Er is nog veel onduidelijkheid over de lading van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Het vliegtuig ontsnapte eergisteren aan een explosie door een drone. Volgens 3 Duitse media was het Oekraïnse vliegtuig geladen met munitie voor Oekraïne. Maar het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zou nu beweren dat dat niet klopt. Dat schrijft het persagentschap DPA. De Duitse regering wil voorlopig officieel niets zeggen. Kim Lecour heeft de 6e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De renster uit Mauritius won de sprint. Lotte Kopecky kwam samen met een achtervolgende groep binnen op een kleine halve minuut en werd 11e. En de UEFA blijft bij de beslissing om het WK voetbal te boycotten. De Europese Voetbalfederatie blijft bij die beslissing, ook al heeft de FIFA gisteravond na crisisoverleg haar fout toegegeven. Maar de FIFA zei wel dat er nog altijd vertrouwen is in voorzitter Gianni Infantino. En net daarom blijft de UEFA protesteren, want de UEFA wil dat Infantino ontslag neemt als FIFA-voorzitter. Het weer vanavond. Brede opklaringen, morgen zonnig met soms wat wolken in het centrum en het noorden van het land en temperaturen tot 25 graden.
12: M&M.
11: Blijf in de buurt, want straks hoor je de big hit van deze week. Animal van Cat's Eye. Eerst gezelschap dicht bij huis, bazaar en begin opnieuw.

Tijd voor een flinke dosis 90s. No Scrubs van TLC. Wat is een scrub? In Atlanta was dat straattaal voor een kerel die veel praat, niks doet en geen cent op zak heeft. En we don't want no scrubs. Toch?

0: dagdoor naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Lager en lager top. Ah, het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Body Without You. Je hebt zo elke zomer wel een aantal songs die zo mee bepalen wat de sound van de zomer is. Hè? Een aantal zomerhits kan je het wel bijna noemen. Die als je die dan nog eens hoort, zo na de zomer, dat je elke keer terugdenkt aan die zomer. Alwel, deze van Another 54 Ultra, Talk To You, dat is er zo eentje. Dat is een Global Dance Radio Chart hit geworden. En dat op hun eigen label, zeg mannetjes.

Daddy Swims. En Bad Dreams. En dan is het 7:30 op de buitenring rond Brussel. 20 minuten file rijden tussen Eigenbrakel en Waterloo. Daar is de weg wel vrij. Nog op de buitenring zijn door een ongeval de rechterrijstrook en de afrit Dilbeek afgesloten. En

juste Jack Style and Judd. Mais turn the lights off. Op het Kleinstrand in Oostende staat deze zomer een roze circustent. Daarin speelt Camille nog tot 16 augustus haar eigen circusspectakel. Circus Camille. Een compleet nieuwe show met zang en act, want het is al het tweede jaar op rij natuurlijk. En een rol voor onze eigen M&M-DJ Manu van Akker. Maar ook zanger Maxime, die de stagiair van het circus speelt. De vraag naar shows was zelfs zo populair dat er extra shows zijn bijgekomen. Er is vuurwerk van Camille.

0: 96.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat is ook gek.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes.

Script samen met Will.i.am en Hall of Fame. Jullie zijn goed bezig vanavond, deze keer in de app van M&M. Want Arne Wouters uit Leuven die zit met zijn collega's in de zomerbar. Morgen heeft hij verlof, dus zijn weekend begint nu al. En Dries Maas uit Ruzelaren die zet met zijn twee kinderen de tent op in de tuin. Want vanavond wordt er gekampeerd. Zalig. Ik krijg er Olivia Rodrigo gratis bij. I know that the bar closes at 11. Met Drop Dead.

Medusa. En James Carter. Met Bad Memories. Bruno Mars, die neemt je mee naar de jaren 70. Met een nummer dat bewust de grote Motown-klassiekers en het soulgeluid van toen eert. Dit is All My Soul. Op jouw donderdagavond op MNN.

0: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Merchtem in Vlaamse Brabant is vanmorgen een kind overleden in voorlopig onduidelijke omstandigheden. Volgens de burgemeester gaat het om een 7-jarige jongen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend en zegt dat alle pistes nog open liggen. De 125 leden en leiders van de KLJ Balen in de provincie Antwerpen zijn terug thuis. Ze hebben hun zomerkamp in het Waalse Plompierre vroegtijdig stopgezet na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Uit goede bron vernemen we dat het incident te maken had met voyeurisme. Er loopt een onderzoek. Bij het incident zouden alleen leiders betrokken geweest zijn. De terugkeer naar huis is vlot verlopen, zegt collega Bart Kortoos vanuit Balen.
1: Vanmiddag zijn ze toegekomen en waren er experts ook van het Rode Kruis om psychologische ondersteuning te geven. Dus dat is allemaal heel sereen en heel rustig verlopen. Je moet ook weten, van, het is eigenlijk ook niet geweten wie en hoeveel mensen precies slachtoffer zouden zijn in deze zaak, maar alleszins de ondersteuning, de professionele psychologische ondersteuning, die is er wel.
0: In het voetbal strijden Anderlecht en Gent vanavond in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht neemt het in zijn heenwedstrijd in de Europa League op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudewijl, jij volgt die wedstrijd voor ons in Griekenland. Hoe staat het daar?
2: 0-1 voor Anderlecht na ruim een kwartier voetballen. En dat was na een seconde of 15 al die openingstreffer. Bij de aftrap trapt Kozmas de bal naar voren. En dan even een flipperkaf situatie. En de bal viel voor de voeten van Svetkovic. Even meenemen en dan hard in doel trappen. Dus het droomscenario voor Paarswit met die vroege voorsprong. Het moest wel even achteruit onder de druk van de thuisploeg met Zafiris. Een goede kans. Maar ondertussen heeft Svetkovic er een reuze kans bij gekregen om er 0-2 van te maken. Maar hij besloot voorlangs. Dus prima start van Paarswit. 0-1 na 16 minuten.
0: Dankjewel Tom. En in de Conference League speelt Gent momenteel op bezoek bij het Zweedse Göteborg. Bij de rust staat het er 0-1 voor Gent. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits met Weekend en deze Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

0: Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 jaar geworden. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden van het land. En tot 25 graden in de Kempen. Meer op sporza.be en vrtnieuws.be.
1: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
2: De zon hangt laag en kleurt buiten alles goud. Net als de tranen van goud van Aaron Blomma. Kan geen toeval zijn.

The Feeling, Justin Timberlake. Ik heb die film dus nooit gezien, hè. Trolls, want daar heeft hem deze song voor gemaakt. Ja, shame on me. De clip van Sabrina Carpenter en actrice Jenna Ortega, die heb ik wel gezien. Die helpen elkaar steeds om zeep om telkens dezelfde ex. Ja, ja, dit is steeds Sabrina Carpenter.

Weedus. En Teenage Dirtbag uit mijn geboortejaar 2001. Becky G, die zingt zo een Spaanstalige anthem over speels weigeren om voor iemand anders te presteren dan voor jezelf. Je moet het eigenlijk gewoon allemaal voor jezelf doen. Klein beetje egoïstisch misschien, maar ze heeft wel gelijk. Dit is

einde van de wereld voorspellen. Daar doe ik niet aan mee. We gaan voor optimisme vandaag. In deze donderdagavond op M&M. Met zometeen Taylor Swift. En een love story. Het is bijna 8:30 en door werken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel de Ruppeltunnel gesloten. Je moet bovengronds omrijden.

blijft een van de OG Taylor Swift songs. Hè. Ook al is het al 17 jaar oud. Love Story van Taylor Swift. Alessa en OneRepublic die vonden elkaar dit jaar terug voor hun eerste nieuwe samenwerking in meer dan 10 jaar. Je kent sowieso If I Lose Myself. Topnummer. Ze hebben geprobeerd dat een klein beetje terug te brengen. Met deze In Your Eyes. En voor mij is het gelukt. Ik vind het gewoon al legendarisch dat die twee nog eens iets samen hebben gedaan.

Gisteren werd in Blankenberg een nieuwe aflevering van VRT Zomer het opgenomen met op de affiche onder meer de gebroeders Co en Becky Hill, maar ook Laura Tesoro. Zij is genomineerd met Plastic Paradise. Die aflevering zie je op zaterdag 22 augustus. Maar overmorgen staat er al een nieuwe show op de planning. VRT1 en VRT Max.

Mark Gember. Belong Together. Direct. Ik ga je stilaan verlaten op deze donderdagavond, maar ik laat je niet achter in treuren. Wel met hele mooie muziek nog van Angèle, Olivia Dean en zometeen Magic Summer.

0: 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met allerlei korte. In Merchtem in Vlaamse Brabant is een kind overleden in voorlopig onduidelijke omstandigheden. Volgens de burgemeester gaat het om een 7-jarige jongen. Wat er precies is gebeurd is dus nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend en zegt dat alle pistes nog open liggen. In de buurt van de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn alle opvarenden van een passagiersboot getest op ebola. Het gaat om 260 mensen. De boot is tegengehouden op 60 kilometer van Kinshasa en was al weken onderweg vanuit Kisangani in het oosten van het land. Een man was onderweg uitgestapt en overleden. Mogelijk had hij ebola. Als iedereen nu negatief getest wordt, is er geen gevaar. Zo niet worden de mensen met symptomen in quarantaine geplaatst en de zieken verzorgd. Dat zegt deze dokter aan Congolese media.
1: Als er een cas positief is, dan zijn we obligé de garder ceux qui sont sans symptômes en quarantaine et ceux qui sont malades, on va les prendre en charge.
0: Het nieuws over de dode passagier veroorzaakte paniek in de miljoenenstad Kinshasa, die ver van het oosten ligt, waar de epidemie uitbrak. Er zijn al bijna 4000 besmettingen, van wie ruim 1700 zieken zijn overleden. In de derde voorronde van de Conference League voetbal heeft Gent vanavond zijn heenwedstrijd tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 gewonnen. Aanvaller Goré scoorde vlak voor de pauze het enige doelpunt van de wedstrijd en volgende week donderdag wordt de terugwedstrijd in Gent gespeeld. En ook Anderlecht speelt vanavond Europees. De Brusselaars nemen het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudewijl vanuit Griekenland, hoe doet Anderlecht het?
2: Nog altijd prima, het teert nog altijd op die snelle goal na een seconde of 15 van Svetkovic. De eerste bal in de 16 was meteen een goeie Svetkovic, dus met de 0-1. Anderlecht is niet vaak in de problemen geraakt. Een paar kansen, dat wel voor de thuisploeg die het meeste balbezit had, maar wel een penalty kreeg net over het half uur. En Kozmas pakte die Mitu, die duwde de bal in het lege doel, dus voor de gelijkmaker. Maar de VAR gaf aan dat hij te snel in de 16 was gelopen en dus geen gelijkmaker. Ook nog eens een vraag, een smeekbede voor een tweede penalty, maar, en dat was ook wel een fout, maar de VAR gaf de fout eerder aan Anderlecht, dus wel een paar keer goed weggekomen. Anderlecht dat nog twee keer dreigde via Svetkovic. En zo zijn we ondertussen 10 minuten ver in de tweede helft en leidt ook hier de Belgische ploeg op verplaatsing, maar er is nog wel een eind te gaan natuurlijk. 0-1.
0: Dankjewel Tom. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondag namiddag is er lokaal kans op een bui. Ook begin volgende week zonnig en warm. Meer op sportza.be en 14nieuws.be.

0: 10 uur een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Oudenburg in West-Vlaanderen is Jaro Door overleden, de jonge man die 4 maanden geleden levensgevaarlijk gewond raakte na zwaar geweld. Dat gebeurde tijdens het uitgaan in Gent. De jonge man kreeg een klap in het aangezicht, maar leek niet meteen bewusteloos. Samen met 4 vrienden reed Jaro nog naar huis in Oudenburg. Zijn vrienden lieten hem daar achter in de hal van het appartementsgebouw van zijn moeder en dachten dat hij dronken was. Pas uren later werd de jonge man gevonden en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij kwam in een coma terecht en is nu 4 maanden later overleden. De 4 vrienden werden voorgeleid voor schuldig verzuim. De man die de slag toediende, die geïdentificeerd werd als een Britse rugbyspeler, wordt verdacht van poging doodslag en is nog steeds spoorloos. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van zo'n 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor stijgt de kans op hevige stormen in het najaar. Dat zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: Die zeewatertemperatuur dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven. Vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven wordt, komt, ja, dan zie je dat dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
0: En ook op land worden nog steeds recordtemperaturen gemeten. Vandaag was dat het geval in onder meer Slowakije en Hongarije. Daar werd het vandaag meer dan 42 graden Celsius. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de 3e voorronde van de Europa League gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het verslag is van Tom Boudeweel.
2: Een mooie uitgangspositie voor Anderlecht in de hel van Toumba. Dankzij veel wilskracht, de VAR en een goal van Svetkovic na 16 seconden. Anderlecht begon dus met een voorsprong aan deze heenwedstrijd. Kroop in de organisatie en gaf uiteindelijk niet veel weg. Al had het wel geluk. Kozeman stopte een penalty. De rebound ging binnen, maar Mitu was te snel in de 16 gelopen. En een tweede, mogelijke penalty werd ongedaan gemaakt door een fout in het voordeel van Anderlecht in de aanloop van de penalty. 2 keer dus via de VAR. Svetkovic kreeg nog de beste kans op de 0-2, maar de score veranderde niet meer na de pauze, omdat Anderlecht goed verdedigde en zo dus volgende week met een bonus aan de terugmatch begint.
0: En wie ook met een bonus aan de terugmatch begint is AA Gent, want het won in de 3e voorronde van de Conference League vanavond met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits, zoals Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en vooral deze Weekend.

Kaagman was ook verschillende seizoenen jurylid bij de Nederlandse versie van het talentenprogramma Idols. Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Parkinson, ze is 79 geworden. Licht bewolkt tot helder vannacht en rond 10 graden. Morgen start met veel zon, later meer wolken tot 25 graden in de Kempen. En het weekend wordt opnieuw zonnig, temperaturen rond de 30 graden. Zondag namiddag is er wel kans op een bui of een onweer. Meer in de apps van Sporza en 14 Nieuws.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain Korte. In Calo bij Bever in Oost-Vlaanderen is een dertiger om het leven gekomen. Hij reed met zijn voertuig frontaal op een tegenligger in een straat in het Antwerpse havengebied. Twee anderen raakten gewond in het ongeval. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Elk jaar zijn er in ons land meer dan 9500 overlijdens die gelinkt worden aan een te hoge BMI. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano, dat voor het eerst de impact van een hoge BMI heeft berekend. De BMI, de Body Mass Index, is het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Bijna de helft van de Belgen heeft een BMI van 25 of meer, wat overeenkomt met overgewicht. Voldoende bewegen is belangrijk, zegt sportcoach Tom Vlerik.
1: Wandelen om te beginnen is al heel veel winst dat je daar kunt gaan nemen naar gezondheidsvlak toe. Lopen, fietsen, maar ik ben voorstander van op een rustige manier en niet altijd de competitie daar te gaan inkrijgen. Ik denk dat naar gezondheidswinst vooral de regelmaat van tel is en niet zozeer de zware fysieke inspanning gaan opzoeken.
0: In het voetbal heeft AH Gent de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League gewonnen. Gent won met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. Het verslag is van Geert Heermans.
2: AH Gent heeft een eerste grote stap gezet richting de laatste voorronde van de Conference League. Gent was voetballend beter dan Göteborg en kwam vlak voor de rust verdiend 0-1 voor met een afgeweken schot van Goré. In de tweede helft was er wat meer druk van de Zweden, ook wat kansen, maar de beste was in de slotfase nog voor Gent. Burgess kopte tegen de paal. Het bleef 0-1. Gent moet het volgende week in eigen huis kunnen afmaken tegen de weinig imponerende Zweden.
0: En ook Anderlecht heeft of won zijn Europese wedstrijd vanavond. In de derde voorronde van de Europa League was dat. De Brusselaars wonnen met 0-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Doelman Colin Kozemans redde in de eerste helft een strafschop. Een belangrijke overwinning voor Anderlecht, weet ook de doelman van Paarswit.
3: We weten dat het een sterke tegenstander is en dat het hier een heksenketel kan zijn. Dus 0-1 is zeker een goed resultaat om mee te nemen.
0: En net als Gent speelt ook Anderlecht de terugwedstrijd volgende week donderdag. Licht bewolkt tot helder vannacht en rond 10 graden. Morgen start met veel zon, later meer wolken tot 25 graden in de Kempen. Het weekend wordt opnieuw zonnig, temperaturen rond 30 graden. Zondag namiddag wel kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
2: Nu op VRT Max. M&M. Make love.

Eminem. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleid de Korte. Jaro Door uit Oudenburg is overleden. De jongen die in coma belandde na een vechtpartij in Gent. Dat bevestigt zijn familie via sociale media. De jongeman lag zo'n 4 maanden in coma. Begin april raakte Jaro betrokken bij een vechtpartij in Gent. De ochtend erna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde. In Oudenburg in West-Vlaanderen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en geraakte in coma. Zijn vrienden hadden hem daar afgezet aan het appartement, denkende dat hij dronken was. En zijn vrienden werden ook voorgeleid voor schuldig verzuim. De verdachte die hem een slag toediende, is nog niet opgespoord. In Tongerenborgloon in Limburg is vanavond een motorrijder om het leven gekomen. De 62-jarige man verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur en belandde tegen een boom. Hulp kon niet meer baten. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Het parket van Limburg heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanavond brand uitgebroken in een loods in de Brabantstraat. Het gaat om een loods met 3 verdiepingen. Het vuur woedt nog steeds. Het is niet duidelijk wat dat vuur veroorzaakt heeft en of er slachtoffers zijn. Buurtbewoners wordt op dit moment wel nog gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
0: Ja, en ook op land worden dus nog steeds recordtemperaturen opgemeten. In Hongarije en Slowakije was het de voorbije dag meer dan 42 graden. In Oostenrijk maakte de recordhitte vanavond plaats voor zwaar onweer met wateroverlast en modderstromen. Vooral in de regio rond de stad Salzburg is er schade. Meldingen over slachtoffers zijn er voorlopig nog niet. De verspreiding van het ebola-virus raast met een steeds grotere snelheid verder door delen van Congo. En dat baart de Wereldgezondheidsorganisatie zorgen. De topman van de WHO is op bezoek in Congo. En net die snelheid waarmee het virus zich verspreidt baart ons grote zorgen, zegt de WHO-baas.
2: I think one thing that's different about this outbreak is the unprecedented speed. It's moving really, really fast. I'm deeply, deeply concerned how the situation is on the ground.
0: Tot nu zijn zo'n 1700 mensen van de 4000 die officieel besmet raakten overleden aan de ziekte. In werkelijkheid wordt gevreesd dat dit cijfer veel hoger ligt. Een vaccin is er voorlopig nog niet. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. De Brusselaars gingen met 0-1 winnen op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Een mooie uitgangspositie voor Anderlecht in de hel van Toumba. Dankzij veel wilskracht, de VAR en een goal van Svetkovic na 16 seconden. Anderlecht begon dus met een voorsprong aan deze heenwedstrijd. Kroop in de organisatie en gaf uiteindelijk niet veel weg. Al had het wel geluk. Kozeman stopte een penalty. De rebound ging binnen. Maar Mitu was te snel in de 16 gelopen. En een tweede, mogelijke penalty werd ongedaan gemaakt door een fout in het voordeel van Anderlecht in de aanloop van de penalty. 2 keer dus via de VAR. Svetkovic kreeg nog de beste kans op de 0-2. Maar de score veranderde niet meer na de pauze, omdat Anderlecht goed verdedigde. En zo dus volgende week met een bonus aan de terugmatch begint.
0: En ook Gent begint volgende week aan de terugmatch met een bonus in de Conference League dan. Het ging vanavond met 0-1 winnen op het veld van het Zweedse Göteborg. Licht bewolkt tot helder vannacht, rond 10 graden. Vrijdag start met veel zon, later meer wolken en tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Een jongen van 19 die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent is overleden. Dat bevestigt zijn grootmoeder op sociale media. Begin april werd de jongen gevonden in een appartementsgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen. Daar woonde hij. De dag voordien was hij met vrienden op stap geweest in Gent en daar was hij betrokken geraakt bij een vechtpartij. Zijn vrienden hadden hem naar huis gebracht en achtergelaten in de inkomhal van zijn appartementsgebouw in de veronderstelling dat hij dronken was. De jongen werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en lag sindsdien in coma. Zijn vrienden zijn voorgeleid wegens schuldig verzuim. De verdachte die in Gent met de jongen had gevochten is nog niet opgespoord. In Schaarbeek in Brussel is de voorbije avond een hevige brand uitgebroken in een loods. Het gaat om een gebouw van 3 verdiepingen. Er zouden onder meer matrassen opgeslagen zijn. De brandweer heeft het vuur intussen onder controle, maar zal nog lange tijd moeten nablussen. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Buurtbewoners kregen de raad om deuren en ramen gesloten te houden vanwege de hevige rook. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En nog in Brussel, in Sint-Lambrechts-Woluwe, is er de voorbije dag een explosie geweest in een woning. Daarop zou ook een brand uitgebroken zijn. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De brandweer heeft de brand intussen geblust en ook bij dit incident vielen geen gewonden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur bereikt. Dat heeft de Spaanse Weerkundige Dienst bekendgemaakt. Er werd een temperatuur van ruim 33 graden gemeten. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Maar ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
0: En in Ouddorp in Nederland heeft de brandweer de natuurbrand onder controle gekregen, die daar de voorbije dag is uitgebroken. Het gaat om een brand in de duinen. Er werden 150 brandweerlui ingezet en ook een blushelikopter. Bij het blussen raakte 1 brandweerman zwaar gewond. Volgens de burgemeester is het al de 4e natuurbrand in zijn gemeente in minder dan een week tijd. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.